0: De tieners blijven verdachten in de zaak en drie van hen hebben een contactverbod gekregen. En Feyenoord heeft zich versterkt met Mika Marmol. De 24-jarige Spanjaard komt transfervrij over van UD Las Palmas en moet de Rotterdamse defensie voorzien van extra kwaliteit. Uit eerdere scoutingsrapporten blijkt dat Marmol sterk is aan de bal en beschikt over opbouwende kwaliteiten, een goede passing en het vermogen om linies te doorbreken. In de rapporten worden daarnaast zijn spelinzicht en positionering als sterke punten benoemd. Dan nog het weer. Vanavond volgt er nog wat zon. Vannacht is het helder en het blijft droog. Koelt af naar zo'n 13 graden. Morgen, woensdag, periode met zon. En in de middag landinwaarts misschien een lokale bui. En in de middag wordt het 24 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Drechtstad FM.

of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen, van Amsterdam tot aan Maastricht.

kaart. Ik laat mijn liedjes dan maar zwerven en verder zoek je er maar uit. Voorlopig blijf ik nog jou zingen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer en laat me blijven wie ik ben.

Bruins met het nieuws van Radio Rijnmond. De brand in een kabelgoot die het treinverkeer van Rotterdam richting het zuiden sinds gisteren platlegt, gaat tenminste tot zaterdagmiddag duren. Dat laat ProRail weten. Uit inspectie is gebleken dat er zeker 100 kabels gerepareerd moeten worden. En de herstelwerkzaamheden gaan daardoor langer duren dan verwacht. Tot die tijd rijden er geen treinen tussen Rotterdam en Barendrecht en Rotterdam en Breda. In de Pompstraat in Gorinchem is een auto tegen een woning aangereden. De auto kwam vanuit de uitrit van de parkeergarage aan het kazerneplein en botste tegen een paaltje aan om vervolgens tot stilstand te komen tegen de woning. Door de klap is de deur uit de gevel gereden en de auto is zwaar beschadigd geraakt. In de auto zat een man van 84 en een vrouw van 76. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het met hen gaat is onbekend. En de 5 verdachten van een massale vechtpartij in Schravendeel van dit weekend mogen hun zitting in vrijheid afwachten. De 2 14-jarigen, 2 16-jarigen en de 19-jarigen worden verdacht van openlijke geweldpleging. Afgelopen zaterdag zijn de jongeren uit Schravendeel elkaar te lijf gegaan in het dorp en gingen daarbij ook op de vuist met jonge statushouders. De tieners blijven verdacht in de zaak en 3 van hen hebben een contactverbod gekregen. En Feyenoord heeft zich versterkt met Mika Marmol. De 24-jarige Spanjaard komt transfervrij over van UD Las Palmas en moet de Rotterdamse defensie voorzien van extra kwaliteit. Uit eerdere scoutingsrapporten blijkt dat Marmol sterk is aan de bal en beschikt over opbouwende kwaliteiten, een goede passing en het vermogen om linies te doorbreken. In de rapporten worden daarnaast zijn spelinzicht en positionering als sterke punten benoemd. Dan nog het weer. Vanavond volgt er nog wat zon. Vannacht is het helder en het blijft droog. Koelt af naar zo'n 13 graden.

0: Morgen, woensdag, periode met zon en in de middag landinwaarts misschien een lokale bui. En in de middag wordt het 24 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7

0: Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. De brand in een kabelgoot die het treinverkeer van Rotterdam richting het zuiden sinds gisteren platlegt, gaat tenminste tot zaterdagmiddag duren. Dat laat ProRail weten. Uit inspectie is gebleken dat er zeker 100 kabels gerepareerd moeten worden. En de herstelwerkzaamheden gaan daardoor langer duren dan verwacht. Tot die tijd rijden er geen treinen tussen Rotterdam en Barendrecht en Rotterdam en Breda. In de Pompstraat in Gorinchem is een auto tegen een woning aangereden. De auto kwam vanuit de uitrit van de parkeergarage aan het kazerneplein en botst tegen een paaltje aan om vervolgens tot stilstand te komen tegen de woning. Door de klap is de deur uit de gevel gereden en de auto is zwaar beschadigd geraakt. In de auto zat een man van 84 en een vrouw van 76. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het met hen gaat is onbekend. En de 5 verdachten van een massale vechtpartij in Schravendeel van dit weekend mogen hun zitting in vrijheid afwachten. De 2 14-jarigen, 2 16-jarigen en de 19-jarigen worden verdacht van openlijke geweldpleging. Afgelopen zaterdag zijn de jongeren uit Schravendeel elkaar te lijf gegaan in het dorp en gingen daarbij ook op de vuist met jonge statushouders. De tieners blijven verdacht in de zaak en 3 van hen hebben een contactverbod gekregen. En Feyenoord heeft zich versterkt met Mika Marmol. De 24-jarige Spanjaard komt transfervrij over van UD Las Palmas en moet de Rotterdamse defensie voorzien van extra kwaliteit. Uit eerdere scoutingsrapporten blijkt dat Marmol sterk is aan de bal en beschikt over opbouwende kwaliteiten, een goede passing en het vermogen om linies te doorbreken. In de rapporten worden daarnaast zijn spelinzicht en positionering als sterke punten benoemd. Dan nog het weer. Vanavond volgt er nog wat zon. Vannacht is het helder en het blijft droog. Koelt af naar zo'n 13 graden. Morgen, woensdag, periode met zon en in de middag landinwaarts misschien een lokale bui. En in de middag wordt het 24 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

0: Ja, ja, ja, laat
1: maar. Het is pas maandag, we moeten weg, man. Bro, nee, we blijven.
0: Hiya, Bobby.
2: Hi, Cam.
0: You wanna go for a ride?
2: Sure, Cam.
0: Jump in.

0: Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. De brand in een kabelgoot die het treinverkeer van Rotterdam richting het zuiden sinds gisteren platlegt, gaat tenminste tot zaterdagmiddag duren. Dat laat ProRail weten. Uit inspectie is gebleken dat er zeker 100 kabels gerepareerd moeten worden. En de herstelwerkzaamheden gaan daardoor langer duren dan verwacht. Tot die tijd rijden er geen treinen tussen Rotterdam en Barendrecht en Rotterdam en Breda. In de Pompstraat in Gorinchem is een auto tegen een woning aangereden. De auto kwam vanuit de uitrit van de parkeergarage aan het kazerneplein en botste tegen een paaltje aan om vervolgens tot stilstand te komen tegen de woning. Door de klap is de deur uit de gevel gereden en de auto is zwaar beschadigd geraakt. In de auto zat een man van 84 en een vrouw van 76. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het met hen gaat is onbekend. En de 5 verdachten van een massale vechtpartij in Schravendeel van dit weekend mogen hun zitting in vrijheid afwachten. De 2 14-jarigen, 2 16-jarigen en de 19-jarigen worden verdacht van openlijke geweldpleging. Afgelopen zaterdag zijn de jongeren uit Schravendeel elkaar te lijf gegaan in het dorp en gingen daarbij ook op de vuist met jonge statushouders. De tieners blijven verdacht in de zaak en 3 van hen hebben een contactverbod gekregen. En Feyenoord heeft zich versterkt met Mika Marmol. De 24-jarige Spanjaard komt transfervrij over van UD Las Palmas en moet de Rotterdamse defensie voorzien van extra kwaliteit. Uit eerdere scoutingsrapporten blijkt dat Marmol sterk is aan de bal en beschikt over opbouwende kwaliteiten, een goede passing en het vermogen om linies te doorbreken. In de rapporten worden daarnaast zijn spelinzicht en positionering als sterke punten benoemd. Dan nog het weer. Vanavond volgt er nog wat zon. Vannacht is het helder en het blijft droog. Koelt af naar zo'n 13 graden. Morgen, woensdag, periode met zon en in de middag landinwaarts misschien een lokale bui. En in de middag wordt het 24 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

0: 6 uur.
1: Teun Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. De brand in een kabelgoot die het treinverkeer van Rotterdam richting het zuiden sinds gisteren platlegt, gaat tenminste tot zaterdagmiddag duren. Dat laat ProRail weten. Uit inspectie is gebleken dat er zeker 100 kabels gerepareerd moeten worden. En de herstelwerkzaamheden gaan daardoor langer duren dan verwacht. Tot die tijd rijden er geen treinen tussen Rotterdam en Barendrecht en Rotterdam en Breda. In de Pompstraat in Gorinchem is een auto tegen een woning aangereden. De auto kwam vanuit de uitrit van de parkeergarage aan het kazerneplein en botste tegen een paaltje aan om vervolgens tot stilstand te komen tegen de woning. Door de klap is de deur uit de gevel gereden en de auto is zwaar beschadigd geraakt. In de auto zat een man van 84 en een vrouw van 76. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het met hen gaat is onbekend. En de 5 verdachten van een massale vechtpartij in Schravendeel van dit weekend mogen hun zitting in vrijheid afwachten. De 2 14-jarigen, 2 16-jarigen en de 19-jarigen worden verdacht van openlijke geweldpleging. Afgelopen zaterdag zijn de jongeren uit Schravendeel elkaar te lijf gegaan in het dorp en gingen daarbij ook op de vuist met jonge statushouders. De tieners blijven verdacht in de zaak en 3 van hen hebben een contactverbod gekregen. En Feyenoord heeft zich versterkt met Mika Marmol. De 24-jarige Spanjaard komt transfervrij over van UD Las Palmas en moet de Rotterdamse defensie voorzien van extra kwaliteit. Uit eerdere scoutingsrapporten blijkt dat Marmol sterk is aan de bal en beschikt over opbouwende kwaliteiten, een goede passing en het vermogen om linies te doorbreken. In de rapporten worden daarnaast zijn spelinzicht en positionering als sterke punten benoemd. Dan nog het weer. Vanavond volgt er nog wat zon. Vannacht is het helder en het blijft droog. Koelt af naar zo'n 13 graden. Morgen, woensdag, periode met zon. En in de middag landinwaarts misschien een lokale bui. En in de middag wordt het 24 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

0: ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht, bij Waardenburg 5 minuten vertraging. En dan de A27 Breda richting Gorkum, bij knooppunt Gorkum 10 minuten oponthoud. Dat komt door de wegwerkzaamheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Rechtsstad FM, jouw stad, jouw radio.

0: nieuws van 7 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In Ridderkerk is een jongen van 15 neergestoken door iemand met een schroevendraaier. Dat gebeurde op de Koosjajalstraat. De steekpartij was iets voor tienen. De politie heeft een 23-jarige man opgepakt. De politie heeft nog niet aangegeven wat de aanleiding was voor de steekpartij. Het slachtoffer is ter plaatse behandeld door ambulancepersoneel en hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De GGD gaat onderzoek doen naar een Schiedamse kinderdagverblijf waar een jongetje van 1 vorige week alleen werd achtergelaten. Ze gaan onderzoeken of de protocollen wel duidelijk genoeg waren. Samen met de kinderopvangorganisatie wordt gekeken naar wat er nodig is om dit soort gevallen te voorkomen. De 2 betrokken medewerkers zijn op non-actief gesteld. Oud-Feyenoord-speler en coach Ronald Koeman stapt op als bondscoach van het Nederlands elftal. Gisteren werd hij met Oranje uitgeschakeld op het WK na strafschoppen tegen Marokko. Daarmee komt er een einde aan de 2e periode van hem als bondscoach bij Oranje. De eerste keer was vlak voor 2020, later van 2023 tot nu. Op het vorige EK wist hij met Oranje de halve finale te bereiken. En ook al had hij veel verder willen komen op het WK, de trots overheerst, schrijft Koeman op Instagram. Nou, hij is trots op alles wat de voetbal hem gebracht heeft en het feit dat hij van zijn grootste passie zijn beroep heeft mogen maken. Toch zijn er belangrijke zaken naar voetbal. Zijn vrouw Martina is namelijk al langere tijd ziek. Noorwegen en Frankrijk hebben zich geplaatst voor de 8e finale van het WK voetbal. Noorwegen was met 2-1 te sterk voor Ivoorkust. 5 minuten voor tijd maakte Erling Haaland de winnende goal. Hij staat nu op 5 goals. Frankrijk was met 3-0 te sterk voor Zweden. Daar scoorde Mbappé 2 keer. Hij is nu met 6 doelpunten de topscorer van het toernooi. Frankrijk-Zweden stond onder leiding van de Duitse scheidsrechter Danny Makkely. Mexico won verder met 2-0 van Ecuador. Het weer zonnig en droog, het wordt 20 tot 24 graden. Morgen korte tijd regen, later klaart het op en dan wordt het 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Annemiek Bosgaard van de ANWB. De ochtendspits is begonnen. Het loopt nu vast op de A2, Den Bosch richting Utrecht. Bij afrit Kerkdriel heb je 10 minuten vertraging. Dan de A16, Breda richting Gorkum. Bij Zevenbergse Hoek 10 minuten oponthoud. De A27, Breda richting Gorkum. Bij knooppunt Gorkum door wegwerkzaamheden een kwartier vertraging. En tot slot de A59, Den Bosch richting knooppunt Zonzeel. Bij knooppunt Zonzeel 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
4: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
5: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
3: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
6: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
7: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus

0: ANWB. De ochtendspits komt verder op gang en dat merk je op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Bij Waardenburg heb je nu 20 minuten vertraging. Dat komt door de wegwerkzaamheden op de A27. Daardoor is het ook druk op de N322, Nieuwedijk richting Zaltbommel. Tussen Gameren en de aansluiting met de A2, 20 minuten oponthoud. En op de A27 zelf, richting Gorkum, bij knooppunt Gorkum, 20 minuten oponthoud door de wegwerkzaamheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Drechtstad FM, jouw stad, jouw radio.
2: Did she say?

0: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In Ridderkerk is een jongen van 15 neergestoken door iemand met een schroevendraaier. Dat gebeurde op de Koosjajalstraat. De steekpartij was iets voor tienen. De politie heeft een 23-jarige man opgepakt. De politie heeft nog niet aangegeven wat de aanleiding was voor de steekpartij. Het slachtoffer is ter plaatse behandeld door ambulancepersoneel en hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De GGD gaat onderzoek doen naar een Schiedams kinderdagverblijf waar een jongetje van 1 vorige week alleen werd achtergelaten. Ze gaan onderzoeken of de protocollen wel duidelijk genoeg waren. Samen met de kinderopvangorganisatie wordt gekeken naar wat er nodig is om dit soort gevallen te voorkomen. De twee betrokken medewerkers zijn op non-actief gesteld. Oud-Feyenoord-speler en coach Ronald Koeman stapt op als bondscoach van het Nederlands elftal. Gisteren werd hij met Oranje uitgeschakeld op het WK na strafschoppen tegen Marokko. Daarmee komt er een einde aan de tweede periode van hem als bondscoach bij Oranje. De eerste keer was vlak voor 2020, later van 2023 tot nu. Op het vorige EK wist hij met Oranje de halve finale te bereiken. En ook al had hij veel verder willen komen op het WK, de trots overheerst, schrijft Koeman op Instagram. Nou, hij is trots op alles wat de voetbal hem gebracht heeft en het feit dat hij van zijn grootste passie zijn beroep heeft mogen maken. Toch zijn er belangrijke zaken dan voetbal. Zijn vrouw Martina is namelijk al langere tijd ziek. Noorwegen en Frankrijk hebben zich geplaatst voor de achtste finale van het WK voetbal. Noorwegen was met 2-1 te sterk voor Ivoorkust. 5 minuten voor tijd maakte Erling Haaland de winnende goal. Hij staat nu op 5 goals. Frankrijk was met 3-0 te sterk voor Zweden. Daar scoorde Mbappé 2 keer. Hij is nu met 6 doelpunten de topscorer van het toernooi. Frankrijk-Zweden stond onder leiding van de Duitse scheidsrechter Danny Makkely. Mexico won verder met 2-0 van Ecuador. Het weer zonnig en droog, het wordt 20 tot 24 graden. Morgen korte tijd regen, later klaart het op en dan wordt het 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Dit is Anneke Boschaert van de ANWB. Op de A2 Eindhoven richting Utrecht, bij knooppunt Empel een 30 minuten vertraging. Iets verderop op de A2 bij Waardenburg ook een 30 minuten oponthoud. Van de A16 Breda richting Rotterdam, bij Dordrecht 20 minuten vertraging. De A27 Breda richting Gorkum, bij knooppunt Gorkum door wegwerkzaamheden een 15 minuten extra reistijd. En op de A59 Den Bosch richting Os is bij Os een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht en daardoor heb je 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
6: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus

0: Het is druk in de regio met vertraging op de A2, Den Bosch richting Utrecht. Tussen knooppunt Hintham en knooppunt Everdingen 40 minuten vertraging. De A16 Breda richting Rotterdam. Bij Dordrecht heb je een half uur op onthoud. En op de A27 richting Gorkum bij knooppunt Gorkum. Door wegwerkzaamheden nu 20 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Drechtstad FM. Jouw stad. Jouw radio.

0: Rijkers zijn op non-actief gesteld. Oud-Feyenoord-speler en coach Ronald Koeman stapt op als bondscoach van het Nederlands elftal. Gisteren werd hij met Oranje uitgeschakeld op het WK na strafschoppen tegen Marokko. Daarmee komt er een einde aan de tweede periode van hem als bondscoach bij Oranje. De eerste keer was vlak voor 2020, later van 2023 tot nu. Op het vorige EK wist hij met Oranje de halve finale te bereiken. En ook al had hij veel verder willen komen op het WK, de trots overheerst, schrijft Koeman op Instagram. Nou, hij is trots op alles wat voetbal hem gebracht heeft en het feit dat hij van zijn grootste passie zijn beroep heeft mogen maken. Toch zijn er belangrijke zaken dan voetbal. Zijn vrouw Martina is namelijk al langere tijd ziek. Noorwegen en Frankrijk hebben zich geplaatst voor de achtste finale van het WK voetbal. Noorwegen was met 2-1 te sterk voor Ivoorkust. 5 minuten voor tijd maakte Erling Haaland de winnende goal. Hij staat nu op 5 goals. Frankrijk was met 3-0 te sterk voor Zweden. Daar scoorde Mbappé 2 keer. Hij is nu met 6 doelpunten de topscorer van het toernooi. Frankrijk-Zweden stond onder leiding van de Duitse scheidsrechter Danny Makkely. Mexico won verder met 2-0 van Ecuador. Het weer. Zonnig en droog. Het wordt 20 tot 24 graden. Morgen korte tijd regen. Later klaart het op en dan wordt het 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Van de ANWB. Op de A2, Den Bosch richting Utrecht, is bij Waardenburg een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht en daardoor heb je een half uur vertraging. Iets verderop op de A2, tussen Zaltbommel en knooppunt Everdingen, 20 minuten oponthoud. Dan de A16, Breda richting Rotterdam, bij Dordrecht een half uur vertraging. En tot slot de A27, Breda richting Gorkum, bij knooppunt Gorkum door wegwerkzaamheden 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
6: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht

0: ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Rosmalen-West en knooppunt Everdingen 3 kwartier vertraging. Dan de A16 Breda richting Rotterdam bij Zevenbergse Hoek 25 minuten oponthoud. A27 Breda richting Gorkum bij knooppunt Gorkum door wegwerkzaamheden 1 kwartier vertraging. De A50 Eindhoven richting Arnhem bij knooppunt Bankhoef nog 10 minuten oponthoud. En tot slot de N322 Nieuwedijk richting Zaltbommel tussen Gameren en Rossum 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Rechtsstad FM, jouw stad, jouw radio.

0: nieuws van 10 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Het Nederlandse reddingsteam in Venezuela gaat weer terug naar huis. Het Urban Search and Rescue Team zocht de afgelopen dagen naar overlevenden van de aardbevingen. Dat team bestaat uit ambulancemedewerkers en brandweermensen van onder meer Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland-Zuid. Omdat er een nieuwe fase aanbreekt in de hulpverlening, vertrekt het reddingsteam weer, zegt Jor van Waardhuizen van de brandweer in Dordrecht en omgeving.
2: De kans dat wij nu nog levende mensen vinden is wel heel erg klein geworden. En de nood aan andere hulp is op dit moment veel hoger. Dus denk aan tenten, mensenzorg en spullen om te kunnen overleven.
1: Er zijn bijna 2000 mensen omgekomen bij de aardbevingen. Enkele tienduizenden mensen worden nog vermist. De GGD gaat onderzoek doen.

0: dat houdt in dat beleggers ook belasting moeten betalen als de winst nog in de aandelen vastzit. Zoals coalitiepartijen VVD en CDA dreigden tegen het plan te stemmen. Staatssecretaris Ehrenburg krijgt nu de tijd voor een nieuw voorstel. Dat kunnen dan als aanvulling op de wet via de Tweede naar de Eerste Kamer. In de verschillende landen zijn invallen gedaan in een onderzoek naar misbruik van EU-geld door politieke partijen. Er zijn onder meer contacten onderzocht van rechtse partijen Frankrijk. Volgens de Franse krant Le Monde heeft de Europese fractie waar de partij in zat opdrachten verleend zonder de goede procedures te volgen. Het zou gaan om 4 miljoen euro. De Europese justitie bevestigt de invallen, maar wil niet zeggen welke partijen worden onderzocht. Een woordvoerder zegt wel dat het gaat om mogelijke fraude tussen 2019 en 2024. Het weer, zonnig en droog, het is 20 tot 24 graden. Morgen korte tijd regen, later klaart het op en dan wordt het 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Dit is Annelie Bosgaard van de ANWB. De ochtendspits lost nu geleidelijk op. Je hebt nog vertraging op de A2, Den Bosch richting Utrecht. Bij Waardenburg heb je 25 minuten extra reistijd. Van de A16, Breda richting Rotterdam. Bij Dordrecht 10 minuten oponthoud. Dan naar de A27, Breda richting Gorkum. Door wegwerkzaamheden heb je bij knooppunt Gorkum 20 minuten vertraging. Op de A59, knooppunt Zonzeel richting Den Bosch. Bij Drunenwest 25 minuten oponthoud. En de andere kant op de A59 richting knooppunt Zonzeel. Tussen Vlijmen en Waalwijk Oost is een caravan geschaard. Hierdoor heb je 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
6: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.

0: trots op Papendrecht.
1: Ja, jump. Ja, misschien gaan we dat wel doen. Erik, die zit al te schudden. Nee, ik niet. Nou ja, maar het nummer heeft wel weer te maken, uiteraard, zoals je gewend bent van Erik, te maken met het onderwerp van vandaag. Want ja, vandaag hebben we twee gasten in de studio van Sterk Papendrecht. En die organiseren samen met de gemeente Papendrecht, Team Sportservice en beweegcoach Angelique Tubbing, organiseren ze voor de eerste keer in Papendrecht het Fit Festival. Ja, en dat is speciaal gericht op 60-plussers. En daar zit ook nog een heel programma, een heel zomerprogramma voor senioren aan vast. Dus ja, iets wat voor de eerste keer is, moeten we natuurlijk gewoon aandacht aan besteden. En dan moeten we gewoon gaan bevragen, wat houdt het allemaal precies in? Nou, en daar zijn de dames, die zijn hiervoor in de studio. En ja, voor het geval dat het misschien heel rauw op je dak komt, zeg ik het nu vast heel zachtjes. Dit is de laatste voor de zomervakantie. Want dan hebben we 2 maandjes. Even lekker zomervakantie. Maar dat hebben jullie waarschijnlijk ook. Dus het is gewoon even komkommertijd. Maar daarom hebben we natuurlijk wel een hele mooie afsluiter van vandaag. Om lekker fit de zomer in te gaan.

0: Trots op Papendrecht.
1: Ja, en Erik die wil ons maar uit die stoel hebben, want nou is het weer let's get physical. Het is, we moeten echt gaan sporten, Bovien.
2: Ja. Gewoon lekker bewegen, lekker frisse zomer ingaan.
1: Ja, oké. Ik ben nog geen 60 plus, maar mijn beweging is nou niet echt...
2: Nou, ik kan altijd meedoen.
1: Ja, dat is
2: altijd
1: waar.
2: Altijd meedoen.
1: Ik kan altijd meedoen, ja, dat is ook zo. Dansen vind ik altijd wel leuk. Ja, ik zei het al, we hebben hier in de studio twee dames van Sterk Papendrecht. Sascha en Hanny. Zeg ik het goed? Ja, hè? Allereerst natuurlijk welkom in de studio. Het is voor jullie de eerste keer.
3: Ja, dankjewel.
1: Ja,
3: ja, leuk dat we uitgenodigd zijn.
1: Zeker.
3: Ja.
1: Vertel eventjes wie ben je en wat doe je bij Sterk Papendrecht? Beginnen we bij Sascha?
3: Dat is goed, ja. Hanny en ik zijn de oudere adviseurs bij Sterk Papendrecht. Dat zijn we sinds anderhalf jaar. Het is een nieuwe functie binnen Sterk Papendrecht. Ja. En nou, misschien dat luisteraars ons al eens hebben ontmoet bij de bijeenkomsten die we de afgelopen anderhalf jaar hebben georganiseerd. Bijeenkomsten over bijvoorbeeld wonen, over vitaliteit, babbeltrucs, maar ook over gezonde voeding.
1: Mm-hmm.
3: We organiseren deze bijeenkomsten eigenlijk om 60-plussers tijdig te laten nadenken over hoe... En waar wil ik oud worden?
1: Ja.
3: En door informatie te verstrekken tijdens die bijeenkomsten... hopen we zo senioren te kunnen informeren... zodat zij tijdig die keuze kunnen maken.
1: Ja, ja. Ja, want 60 plus, dan sta je in principe nog volop in het leven. 9 van de 10 werken nog gewoon. Hoe benaderen jullie die?
4: Hoe benaderen we het?
1: Goeie.
4: Nou, wat we zeker in het begin gedaan hebben... omdat we natuurlijk net gestart zijn... ook werden er vanuit de gemeente fittesten georganiseerd... voor 65-plussers. Dus daar zijn we ook naartoe gegaan. Hebben we mensen aangesproken van... joh, de bedoeling is dat we dingen gaan organiseren voor senioren. Maar waar hebben jullie behoefte aan?
1: Ah.
4: He, want wij kunnen wel een wilde weg van alles gaan organiseren. Maar als er niemand naartoe komt omdat er geen interesse voor is. Dus we hebben gewoon een aantal mensen... we hebben iedereen eigenlijk aangesproken van... goh, wil je ons helpen om eens te kijken van nou, waar hebben jullie behoefte aan? Nou, daar hebben we een aantal vragenlijsten in laten vullen. En daar zijn best wel wat dingetjes uitgekomen. Bovendien had de gemeente zelf ook al onderzoek gedaan. Die hebben een beleidsstuk geschreven... wonen en zorg voor senioren.
1: Ja.
4: En daar kwamen ook een aantal dingen uit. Dus vandaar dat we daarmee verder gegaan zijn en dingen zijn gaan organiseren.
1: Ja, mooi. Je zegt het zelf ook al. Anderhalf jaar bestaat nu deze commissie.
4: Deze functie.
1: Functie. Ja. Hoe zijn jullie daarbij terechtgekomen en hoe is deze functie ontstaan?
3: Nou, wat Hanny net al aangaf, die is ook ontstaan vanuit die visie wonen en zorgen voor senioren.
1: Ja, ja.
3: Dus daar kwam eigenlijk de behoefte naar voren voor het aanstellen van een ouderadviseur.
1: Mm-hmm.
3: En wij doen naast deze functie, coördineren we ook nog een aantal informele diensten bij Sterk Papendrecht. Zoals bij Automaatje, de Koffiemet, de klussendienst, ook wel bekend, bij mensen. Dus het is eigenlijk een duo-functie die we hebben. En het is ook heel fijn om dat samen te kunnen doen.
4: Ja, zeker.
3: Ja.
4: En vanuit onze andere functies komen we natuurlijk ook met senioren in aanraking. Dus wat dat betreft is het gewoon een kruisbestuiving.
1: Veel raakvlakken.
3: Ja.
1: En... dus jullie waren al in dienst bij de gemeente of bij Sterk Papendrecht? Niet?
4: Dus Sascha wel,
1: ja.
4: Ik niet.
1: Oké. Okay.
4: Ik ben specifiek op deze functie op afgekomen.
1: Oké. Okay.
4: Ja. Ja.
1: Wat trok je zo aan in deze functie?
4: Dat heeft eigenlijk een heel verhaal in de zin van... ik ben zelf toegepast gerontoloog. En een gerontoloog... Ja, dat is een moeilijk verhaal. De meeste mensen kennen wel een geriater. En een geriater is voor zieke ouderen.
1: Ja.
4: Een gerontoloog kijkt naar... de ouderen worden de mensen in het algemeen. Van wat heb je nodig als je ouder wordt?
1: Ah.
4: En waar heb je behoefte aan?
1: Mm-hmm.
4: En dat trok mij heel erg in deze functie. Omdat deze functie ook uitging... dat is onze opdracht ook... om samen met ouderen dingen te organiseren. En niet zozeer van... de gemeente heeft dit besloten. Sterk Papendrecht, voer maar uit. Doe maar wat. En zie maar wat er gebeurt. Maar dit is echt... dat we het dus samen met de ouderen doen. Een van De dingen van het Fit Festival hebben we dus ook een aantal inwoners zijn hierbij betrokken om dit met ons samen te organiseren.
1: Oh, geweldig.
3: Ja. En ik denk, ja, wat ons ook allebei aanspreekt aan deze functie is dat we informeren en adviseren senioren met name collectief. Mm-hmm. Dus niet individueel. In de meeste gemeenten is deze functie veel meer individueel ingericht.
1: Ja.
3: En het richt zich echt op een stukje preventie. Dus ook het Fit Festival gaat ook over, ja, hoe kun je fit en vitaal blijven of worden.
1: Ja.
3: En ik denk dat dat wel de elementen zijn die ons allebei heel erg aanspreken. Ja. En,
4: zeker. Ja. En op tijd nadenken over hoe je hoe en waar je ouder wilt worden. De tijd van afwachten van, oh, ik zie het allemaal wel, die is voorbij. Weet je, de overheid zorgt ook niet meer voor ons zoals het voorheen was. De bejaardenhuizen hebben we niet meer.
1: Nee.
4: En die willen we ook niet meer. Met 65 in een bejaardenhuis, nou, ik denk dat er maar heel weinig mensen zijn die dat nog zouden willen.
1: Andere vorm.
4: Ja. Maar dus we moeten en willen ook veel meer zelf de beslissing hebben. En zelf de beslissing nemen in dat wat we. Hoe dat we oud willen worden.
1: Ja.
4: En dat vind ik gewoon heel belangrijk. Dat mensen ook op tijd. Dat ze ook de juiste informatie kunnen vinden. Ja. Om hun eigen beslissingen te nemen. Want dat is gewoon, vind ik heel belangrijk.
1: Ja, zeker wel.
4: Bepaald.
1: Ja, want ik heb natuurlijk ook ouders en die leven nog. Maar die lopen ook of in de 80 of tegen de 80. En die gaan, dat merk je wel, dat is weer net even een oudere generatie die nog ook opgegroeid is met verpleeghuizen en verzorgingstehuizen en bejaardentehuizen.
4: Ja.
1: Maar op die mensen komt wel heel veel af. Ik noem maar alleen maar een WMO. Mensen weten gewoon niet waar wat voor is. En hoe ze het moeten doen.
3: Nee, dat klopt.
1: En jullie willen gewoon, voordat ze daaraan toe zijn, willen jullie er van tevoren al over meedenken. Hoe gaan we dat allemaal?
4: Ja.
1: Hoe wil je dat doen?
3: En ook informatie geven over waar kunnen inwoners dan terecht.
1: Ja.
3: He, want je zegt dat heel terecht. Zeker de oudere generatie senioren. Ja, die is niet altijd even digitaal vaardig.
1: Nee.
3: Dus dan is het heel fijn dat je met fysieke bijeenkomsten mensen kunt informeren. En daarnaast hebben we ook het huisbezoek voor 75-plussers in de gemeente. Waarbij vrijwilligers langs gaan om ook informatie te geven over welke organisaties en voorzieningen zijn er nu in de gemeente? Hoe werkt dat precies? Waar kun je terecht met vragen?
1: Ja.
3: En als er vragen zijn waar ze geen antwoord op hebben, dan komen Hanny en ik weer in beeld.
1: Ja.
3: Dus zo,
4: of onze andere collega's van Sterk Papendrecht.
3: Ja, precies.
4: Kijk, Sascha zei het al, dat wij met name natuurlijk het collectief, dat we als groepen informeren.
1: Mm-hmm.
4: Maar dat heeft ook te maken met het feit dat onze collega's individueel adviseren al. Dus dat hoeven wij eigenlijk niet meer te doen. Dus op het moment dat je een WMO-vraag hebt,
1: mm-hmm,
4: en je weet niet zelf hoe dat je het moet doen, dan kom je naar Sterk Papendrecht of je belt Sterk Papendrecht en onze collega's die helpen je daarmee.
1: Ja, en dat is echt individueel.
4: En dat is individueel. Ja. Dus dat gebeurt wel, alleen dat doen wij niet.
1: Nee.
4: Dat doen onze collega's.
1: Maar jullie zijn dan wel heel erg in de samenwerking met de collega's.
3: Zeker.
1: En elkaar daarin ondersteunen. En ik denk dat je daar dan ook wel ook weer een kruisbestuiving hebt. Daar komen misschien vragen bij waarvan je denkt van, hé, daar kunnen we misschien als collectief wat meer aandacht aan besteden.
3: Ja, tuurlijk. Ja. Ja. En uiteindelijk kunnen inwoners natuurlijk met alle vragen op alle levensgebieden bij ons terecht. Of het nou gaat over financiën of opvoeding of mantelzorgondersteuning, vrijwilligerswerk. Eigenlijk bieden we ondersteuning op al die gebieden.
1: Dus weten mensen ondertussen jullie te vinden? En dan bedoel ik vooral de oudere generatie.
3: Lang niet altijd, denk ik.
4: Nee, maar wel steeds beter. En wat we ook merken is dat ook huisartsen en praktijkondersteuners ons steeds beter weten te vinden. He, dus soms gaan mensen van, ik heb een probleem, ik weet het niet, dan wordt het maar bij de huisarts
1: Die
4: besproken.
1: Weet ze vaak te vinden.
4: Ja. Die weet iedereen wel te vinden.
1: Ja.
4: En we merken steeds meer dat huisartsen en praktijkondersteuners ons ook weten te vinden. Dus ze weten sowieso Sterk Papendrecht.
1: Mm-hmm.
4: Maar wij hebben ook wel al contact met praktijkondersteuners die zitten van, joh, ik heb een mevrouw zus of een mevrouw zo. En ik weet eigenlijk niet goed waar ik daarmee terecht moet of waar ze terecht kunnen. Mm-hmm. En die nemen dan met ons contact op. Nou ja, okay. Dan kijken wij weer hoe dat wij hen weer verder kunnen verwijzen.
1: Dat is wel een mooie kruisbestuiving inderdaad. Want dan ga je inderdaad doorverwijzingen krijgen.
4: Ja.
1: Alleen jullie zitten dan net in een groepje daarvoor. Dat is de groep voor de gepensioneerden, noem ik het dan maar even. maar de groep waar jullie dan mee werken, is vooral, die zit nog eigenlijk volop in het leven. Vaak zijn die nog aan het werk. Hebben die dan ook de tijd en weten die jullie ook te vinden?
3: Ja, ik denk, we richten ons wel op alle 65-plussers. Ja? Dus echt van 65 tot aan,
4: 110.
3: Ja, precies. De oudste inwoner van Papendrecht. En het Fit Festival richten we ons vanaf 60 plus. Omdat we het, je gaf net zelf al aan van, ik denk hoe eerder je nadenkt over hoe kan ik fit en vitaal oud worden, hoe beter. Dus ook al ben je 40 en je beweegt helemaal niet, dan ook is het goed. Ja. Dan zou ik mensen ook willen uitnodigen om deel te nemen. Dus we richten ons wel op die hele doelgroep, zeg maar. En niet alleen de jonge senioren.
1: Gewoon op alle senioren. Ja. En voor jullie zijn senioren vanaf een jaar of 60?
3: 65 plus.
1: Dat is
3: een beetje de richtlijn die de gemeente... Die de gemeente
1: gelukkig, daar zitten we nog niet in.
4: Nee, precies. Maar dat is natuurlijk ook een ding. Ja. Ja, weet je, bij een kind van 4 weet je wat die kan, ongeveer.
1: Ja.
4: Hè, en bij een kind van 10, 12 ook. Maar op oudere leeftijd, 65 is een getal, maar de ene 65-jarige is de andere absoluut niet. Dus wat dat betreft is bij senioren is leeftijd, zegt eigenlijk gewoon helemaal niks.
1: Nee. Jullie hebben ook veel samenwerkingen dan met niet alleen binnen Sterk Papendrecht, maar ook met bijvoorbeeld, daar hadden we het net over, een Odensehuis en al die andere instellingen. Gaat dat ook steeds beter? Of begint dat nu, na jullie anderhalf jaar weer bezig zijn, begint dat nu echt lekker een beetje van de grond te komen?
3: Ja, zeker. Die verbindingen gaan er steeds meer komen. En daar zetten we ook samen wel op in. We organiseren ook bijeenkomsten voor professionals. Zoals bijvoorbeeld, Annie noemde het al, praktijkondersteuners, wijkverpleegkundigen. Mm. Over bepaalde thema's. En dat kan dan gaan over ontspoorde zorg. Of over zorg en overlast. Eigenlijk halen we vanuit de groep dan ook op van waar is behoefte aan. En dit jaar gaan we voor het eerst ook naast die inhoudelijke bijeenkomsten een netwerklunch organiseren om elkaar gewoon te blijven ontmoeten.
1: Oh, mooi.
3: En ook op te halen, waar lopen we tegenaan, waar kunnen we elkaar aanvullen, versterken. Dus dat is ook wel iets waar we veel aandacht aan besteden.
1: Ja. En dan daar gaan we dadelijk uitgebreid op door, maar om vast een bruggetje te slaan. Hoe zijn jullie op een fitfestival terechtgekomen?
4: Nou ja, we wilden natuurlijk, hè, want we zeiden, we vinden het heel belangrijk om op tijd al na te denken over dingen. Nou ja, wat is dan leuk of wat is fijn om zo vitaal mogelijk te zijn en zo fit mogelijk? En vandaar dat we zoiets hadden, we vinden dit eigenlijk wel een heel leuk onderdeel. En we hebben ook wel de vraag gekregen van mensen vanuit de fitness en de vragenlijsten. Om de wens om in contact te komen met verschillende organisaties en verenigingen. Wat er nou te doen is
1: in
4: de gemeente. Dus vandaar dat wij dat zoiets hadden van laten we dat eens even meenemen. En kijken wat we daarin in kunnen. En dan zeker in samenwerking met Team Sportservice. En met Angelique, die natuurlijk ook al heel actief is. Zo zijn we uiteindelijk tot het Fit Festival gekomen. Ja.
3: En het festival staat eigenlijk voor dat het ook actief is. En vooral heel erg leuk. Ja. En,
1: de naam zegt het al. Festival.
3: En dat wilden we ook met name benadrukken. Ja. Dat er ook heel veel ruimte is voor ontmoeting. En gewoon plezier maken.
1: Ja, het klinkt heel goed. We gaan dadelijk na het volgende plaatje gaan we veel dieper in op het Fit Festival. En alle zomeractiviteiten die er nog aan vasthangen. Want het is niet alleen het festival.

0: trots op Papendrecht.
1: Erik wil ons echt gewoon in beweging hebben, want nou moeten we al gaan rennen. Het was eerst
2: te geloven.
1: Ja, het is echt niet te geloven.
2: Rennen, springen, koprol, ja, echt noem maar op.
1: Ja.
2: Nou, kijk, daar gaat hij hoor. Oh, bijna een koprol door Erik, echt.
1: Geweldig. Nou, we hadden het natuurlijk over het Fit Festival. En jij zei het net mooi, Jannie. Het Fit Festival is niet alleen ouder worden met kommer en kwel. Maar het moet ook een feestje zijn.
3: Nou ja, dat is het. Ouder worden is het inderdaad niet alleen de kommer en kwel. Is niet alleen de pijntjes en de dingetjes. Maar ouder worden kan ook een feestje zijn.
1: Ja.
3: En dat willen we ook laten zien dat dat ook kan.
1: Ja.
3: Dat het... Ja, weet je, en die pijntjes en de dingen, dat hoort erbij. Maar het is niet het hele leven. Er zijn andere dingen in het leven ook. En daar moet je je energie uithalen en je leuke dingen.
1: Ja, nou zeker. Jullie hebben dus een samenwerkingsverband met diverse partijen. En zijn dus ook mede door vragen van mensen zelf... tot het Fit Festival gekomen. Ja, een combinatie van fit, als ik dan Fit Festival, fit worden. Nou, je zei het van mensen de vroegen van ja, welke organisaties zijn er eigenlijk allemaal. Heb je het dan alleen over sportverenigingen? Of heb je het ook over andere dingen?
4: Nee, het is eigenlijk heel breed. We hebben een hele brede insteek genomen. Want het gaat niet alleen over fysiek fit zijn, maar ook zeker over mentaal fit zijn.
1: Mm-hmm.
4: Dus naast sportverenigingen die er ook zeker zullen zijn, zijn er bijvoorbeeld ook collega's vanuit Sterk Papendrecht die de talentscan aanbieden. En de talentscan is eigenlijk een korte scan waarbij je kijkt van ja, waar ben ik nou eigenlijk goed in? En wat past er bij mij? En dat kan gerelateerd zijn aan vrijwilligerswerk wat je wilt doen, of een hobby die je nog wilt uitoefenen. Want ik denk, ongeacht leeftijd of achtergrond, ieder mens beschikt over talenten en kwaliteiten. En soms kom je daar in je werkzame leven niet altijd aan toe. En hoe mooi is het als je wat ouder bent, dat je daar misschien dat je juist weer nieuwe talenten ontdekt, of je ervaring en kennis kunt inzetten voor een andere inwoner in de gemeente.
1: Ja, want dat merk ik, tenminste, dat idee heb ik. Dat tegenwoordig, vergeleken met vroeger... Oh, ik word echt oud als ik het over vroeger heb. Maar dat je wel merkt dat mensen zich juist op oudere leeftijd weer meer willen ontwikkelen.
4: Dat klopt, ja. Ja. Wij zaten ter voorbereiding van vandaag ook even daar een stukje over te lezen. En dat ging ook eigenlijk over, hè, dat ze noemen dat dan de derde levensfase. En dat een fase is waarbij je juist doordat je meer vrije tijd krijgt, ja, ook veel meer ruimte krijgt voor dat stukje persoonlijke ontwikkeling. En in het werk wat wij doen komen we ook regelmatig senioren tegen die uitzonderlijke talenten hebben.
1: Er komt er net een binnen.
4: Ja, precies.
3: Nee, maar die ook nog actief willen blijven.
1: Ja.
3: He,
1: ja.
3: Die ook zoiets hebben. Oh, laat mij dit maar doen. Of laat mij dat maar doen. Of, joh, zou je het niet even wat rustiger aan doen? Nee, ik wil dit doen. En,
1: ja.
4: Ik sprak van de week nog een vrijwilliger van Automaatje. En zij gaf aan van, doordat ik dat vrijwilligerswerk ben gaan doen, dat heeft me zoveel zingeving gegeven in mijn leven.
1: Ik denk
4: en
1: dat
4: mijn
1: dat
4: leven was al best vol en compleet. Maar het heeft me zoveel gebracht.
1: Ja.
4: En dat is natuurlijk heel mooi om te horen.
1: Dat is prachtig. Ik weet nog wel van mijn vader toen hij met de VUT ging. Oh, dat hebben wij niet meer, want dan had ik al lang gestopt. Maar die zei wel eens van... ik weet niet... Eigenlijk weet ik niet eens waarvan ik de tijd vandaan haalde om te werken.
4: Nee.
1: Want zo druk hebben ze het dan. Ik kijk dan ook daarheen, want die heeft het net zo druk. Dus ja, dat heb je natuurlijk ook wel. Maar het is vooral die zingeving, denk ik.
3: Ja, en belangrijk zijn voor iemand anders.
1: Ja.
3: Dat je iets kan betekenen.
1: Betekenen voor een
3: en
1: ander.
3: En soms hoeft het ook niet heel veel te zijn.
1: Nee.
3: We hebben het over vrijwilligerswerk. Maar ook al ben je wat slechter ter been, je kan ook wat betekenen door even de telefoon te pakken en iemand te bellen.
1: Ja.
3: He, hoeveel mensen hoor je niet van, goh, ik heb de hele dag... He, mijn schoonmoeder zei het ook van, oh, ik heb de hele dag mijn stem nog niet gehoord. Want in mijn uppie, daar ga ik niet praten.
1: Nee, eigenlijk,
3: nee.
1: Ja.
3: Maar wat is er dan fijner als er even iemand belt?
1: Ja.
3: He, en ben je zelf slechter been? pak die telefoon en bel even een oude buurvrouw of iemand van je familie. Of het maakt niet uit. Of iemand waarvan je denkt, die zit ook even alleen. Doe even een belletje, ja. Dat kan je best.
1: Ja, zo simpel kan het zijn inderdaad. Eventjes terugkomend op het Fitfestival. Wanneer, waar en wat is er te doen? Zo, dat was dan even een heel korte vraag. En ik krijg waarschijnlijk een heel lang antwoord.
4: Nou ja, op zich hoeft het niet zo heel lang te zijn. Het is op zaterdag 11 juli van 14:30 tot 17:30 in Theater de Willem. En het is in de foyer van het theater, maar ook in het theater zelf. En er zijn allerlei activiteiten en workshops waar inwoners aan kunnen deelnemen. Bijvoorbeeld de line dance of houtskool tekenen. Maar ook het koor van Excelsior komt langs voor een optreden. Leuk. En voor mensen die bijvoorbeeld wat minder mobiel zijn, die kunnen deelnemen aan stoelyoga of stoellijn dance. Nou, ik noemde al eerder de talentscan. En er is ook silent disco.
1: Ah, silent disco?
4: Ja.
2: Leuk.
1: Leuk, hè? De silent disco, dan denk ik juist aan jongeren.
4: Ja. Ja, maar waarom? En dat is juist de reden dat we dit ook wilden aanbieden.
1: Ja.
4: Omdat ik denk dat het ook voor de doelgroep 60 plus ontzettend leuk kan zijn.
1: Ja.
4: Want om het heel even toe te lichten, bij Silent Disco krijg je dus allemaal een koptelefoon. En kun je, wij hebben dan de keuze uit 3 verschillende zenders. En kun je dus luisteren naar de zender van jouw keuze. En dat kan bijvoorbeeld Nederlandstalig zijn of Gouden Ouwe. En dan mag je een dansje wagen als je dat wilt.
2: En disco is natuurlijk eigenlijk ook gewoon best wel uit de tijd, hè?
1: Old school.
2: Ja, disco is eigenlijk best wel een beetje retro.
1: Ja.
2: Want ja, mensen probeer nu.
4: Het is gewoon heel leuk om te dansen.
2: Ja. Is ook echt zo.
1: En dan zitten ze gewoon in de eigen bubbel.
2: Ja, ja, ja. Precies.
1: Oh, heerlijk. Ja. Leuk.
4: Dus,
1: leuke ideeën. Hoe kom je op die ideeën? Er wordt hier gewezen door Hanny naar Sascha van zij. Ben jij zo creatief?
4: Nou, ja, Hanny wijst naar mij. Voor de silent disco was dat wel zo. Ik probeer wel ook te kijken naar wat maakt nou dat we dingen die we op jongere leeftijd doen op een gegeven moment soort kwijtraken of niet meer doen. Ik vind dat wel heel belangrijk om ook die koppeling te maken en zo lang mogelijk jeugdig te blijven. En je kunt dat ook heel goed toepassen bij een oudere doelgroep.
1: Ja, dan begin ik gelijk te denken aan Bonte Avond, Playback Show.
4: Ja, maar ook zo leuk. Maar mijn oudste zoon bijvoorbeeld geeft boksles voor senioren. Er zitten mensen van 80 in de groep. Dan denk ik, hoe mooi is dat?
1: Ja.
4: Het is heerlijk fijn om te kunnen doen wat je leuk vindt. Maar uiteindelijk hebben we het wel met een heel team gedaan. Ja, je noemde het net al, Cora, hè, onze collega van Team Sportservice. Angelique Tubbing, de beweegcoach. Hanny en ik en 2 actieve inwoners. We hebben echt met elkaar het programma bedacht voor het Fit Festival. Ja. En naast alle activiteiten en workshops hebben we ook nog een informatiemarkt waar heel veel organisaties aanwezig zijn om iets te vertellen over hun aanbod.
1: Ja, dus het is echt een festival om fit ouder te worden. En waar je dus heel veel informatie kan halen. En ook workshops mee kan doen.
4: Ja, ook veel dingen kunt doen. Ja.
3: Dingen uitproberen om te kijken wat bij jou past. Ja. En wat voor de een past, past niet voor de ander.
1: Nee,
3: en dat vind ik gewoon heel belangrijk. Probeer het uit. Kijk of je het wat vindt. Nou, en vind je het leuk? Nou, misschien is het een ding dat je zegt van, goh, ik vind dat line dance leuk. Ik wil daar lid van worden. Of van, nou, ik heb het nu een keer gedaan. Het was leuk om te doen, maar daar houdt het mee op. Ja. En dat is wat we proberen, dat mensen gewoon zelf gaan kijken van, joh, wat past er bij mij? En wat vind ik leuk?
1: Ja, en wat is er allemaal hier in Papendrecht? Want er is best veel in Papendrecht. Alleen je moet het maar net weten.
3: Ja. Ja, nou, en vandaar dat we inderdaad Angelique ook hebben. Angelique heeft ook een boekje met de beweegwijzer bijvoorbeeld. Mm-hmm. Waar ook allerlei dingen in staan voor 65-plussers. Dus ook dat soort dingen.
4: Maar ook de seniorenbonden zijn aanwezig. De Etterpeller en de PCOB, AMBO. De Volksuniversiteit is er, Puur Papendrecht.
1: Mooi.
4: Ze hebben echt een breed aanbod.
1: Ja. En bewust ook op een zaterdag gedaan. Zodat ook de werkende senior gewoon...
4: Dat we juist vanaf de leeftijd 60 plus...
1: Dat is vaak wel, vind ik... persoonlijk een manco waar ik wel vaker tegenaan loop. Dan heb je bepaalde veteranensporten of weet ik veel wat. En dat doen ze dan op een dinsdagmiddag.
4: Ja, nee, we hopen jullie allebei natuurlijk wel te zien die zaterdag. Ik neem aan dat het al in je agenda staat.
1: Ja, hij staat in mijn agenda, dat klopt. En we zijn in Papendrecht, dat ook. Dus ik wil inderdaad wel eventjes sowieso even komen kijken. Want leuk. Ik wil wel weten wat het... Jij gaat gewoon mee.
3: Je moet weten waar je over praat, toch? Dan moet je het gezien hebben.
1: Ja, daarom. En,
2: ik slik deze denk ik uit.
1: Ja?
2: Ja, oriënteren voor de toekomst is goed, maar ik vind het wel heel ver weg.
1: Ja.
4: Maar we hebben ook nog wel vrijwilligers nodig. Dus als je het leuk vindt om daar een bijdrage aan te leveren, mag het ook.
1: Maar het Fit Festival is ook een start voor een senioren zomerprogramma.
3: Ja,
1: wat houdt dat dan een beetje in?
3: Ja. Nee, we hebben inderdaad, dat is eigenlijk het begin van ons zomerprogramma. We wilden een zomerprogramma opzetten, ook voor het eerst dit jaar. Omdat er toch in de zomer heel veel senioren, families zijn op vakantie. Zitten heel veel alleen. Bepaalde verenigingen waar ze lid van zijn.
1: Die zijn ook stopt.
3: Allemaal in de zomer. Nou, dit programma stopt in de zomer. Hoef je ook niet voor thuis te blijven.
1: Nee.
3: Dus ja, dan moet je toch iets anders gaan kijken.
1: Ja.
3: En dat was voor ons eigenlijk een reden om te zeggen van, nou weet je, we willen een heel zomerprogramma gaan maken. Wat we bijvoorbeeld gaan doen is dat we iedere dinsdagochtend van 10 tot 12 gaan Jeu de Boule voor het gemeentehuis.
1: Okay.
3: Daar ligt een Jeu de Boulebaan. Ja. Daar kunnen we Jeu de Boule. We hebben daar ook schaakstukken staan. Dus je kan er ook schaken. En daarbij willen we ook met de mensen in gesprek om eens op te halen van, joh, waar hebben jullie nog meer behoefte aan? Wat zouden jullie leuk vinden? Waar heb je, aan welke informatie heb je behoefte? Of wil je zomaar even een praatje maken? Dat kan ook. Het idee is ook van, joh, als we nu gaan Jeu de Boule, kom lekker iedere dinsdagochtend Jeu de Boule. Vind je het leuk? We hebben geregeld met de bibliotheek dat zij ballen aangeschaft hebben. Wil jij op woensdagochtend Jeu de Boule? Dan ga je naar de bibliotheek naar binnen, haal je daar de ballen en kan je Jeu de Boule. En je brengt ze weer netjes terug.
1: Zo een beetje in beweging brengen om het als een olievlek een beetje te gaan verspreiden.
3: Ja, en dat kan je dus in september, oktober ook lekker blijven doen.
1: En je kan natuurlijk ook gewoon nog een lekker bakje koffie nemen bij je.
4: En andere mensen ontmoeten. Want dat is uiteindelijk ook doel. Wat fijn is.
1: Ja.
4: Leuk. Zeker.
3: Dat is één ding. Wat we bijvoorbeeld ook nog hebben is een lezing over zingeving en geluk.
1: Mm-hmm.
3: Dus dat doen we in juli in samenwerking met het vrijwilligerspunt. En naar aanleiding van die lezing doen we ook nog een wandeling. Er worden twee wandelingen georganiseerd. Een korte en een wat langere wandeling. Langs organisaties die vrijwilligerswerk aanbieden. Waar vrijwilligers terecht kunnen.
1: Ah, kijk.
3: Dus om te kijken dat je zegt van, goh, ik wil daar wel wat mee. Dan kan je daar gaan kijken. Of als je nieuwsgierig bent wat er überhaupt gedaan wordt.
1: Ook weer een mooie kruisbestuiving.
3: Ja. Verder hebben we ook nog een cursus fotograferen met je mobiel. Heel veel senioren hebben een mobiel.
1: Ja.
3: Doen daar wel wat mee. Maar wat kan je daar allemaal mee? Kijk, als je ziet wat de jeugd er allemaal mee doet. En filmpjes maken en foto's. Maar misschien wil je zelf ook wel wat leuke... wat leuke foto's maken. Wat net iets meer is dan een gewoon kiekje.
1: Ja. Leuk.
3: Daar wordt vanuit de bibliotheek wordt daar een cursus voor gegeven in die weken. We hebben de bibliotheek organiseert ook een aantal filmavonden. Dus die hebben we ook in ons programma meegenomen. En dan hebben we als klap op de vuurpijl op 13 augustus ook nog een optreden van het seniorenorkest. Met zing en swing mee. Dus je mag meezingen. Ze hebben allerlei medleys van ABBA, maar ook wat dingen Nederlandstalig. En ze zullen zorgen voor teksten. Zodat we lekker mee kunnen
1: lekker
3: zingen met z'n allen.
1: Kijk,
4: en dat is bij muziekvereniging Excelsior.
1: Oh,
4: is dat.
1: Die hebben daar ook een mooie ruimte voor inderdaad.
4: Ja,
1: dus lekker weer, dus lekker buiten.
3: Ja. Nou ja, dat is het idee. Dus vandaar dat we daar ook wel voor vragen of mensen zich aan wilden melden.
1: Oh,
3: dan willen we een beetje Ja, dat we een beetje weten hoeveel mensen dat er komen. In principe is alles ook wat we organiseren gratis. Behalve de filmavonden van de bibliotheek. Omdat zij ja, dat altijd zelf doen. En daar altijd een kleine bijdrage voor vragen.
1: Oké. Okay. Dus. Als mensen meer informatie willen. Ja. Waar kunnen ze terecht? Waar kunnen ze kijken?
4: Nou, het zomerprogramma komt als het goed is deze week in de Klaroen.
1: Oké. Okay.
4: Te staan. Dus daar kunnen mensen de informatie even teruglezen. En is ook te vinden op Puur Papendrecht. En als er vragen zijn of mensen willen zich aanmelden voor onderdelen van het zomerprogramma, dan kunnen ze contact opnemen met Sterk Papendrecht. En dat kan telefonisch op telefoonnummer 078-615-4741. Of door een mail te sturen naar aanmelden@sterkpapendrecht.nl.
1: Ja. Oké, okay, nou ja, en bij Trotse Papendrecht hebben we het ook gedeeld.
4: Ja.
1: Dus daar kan je ook Sterk Papendrecht wel vinden. Nou ja, de Sterk Papendrecht kan je gewoon, als je dat googelt. Nou, tegenwoordig kan bijna iedereen wel googelen.
4: Ja.
1: Dat is je beste vriend. Dus dan kan je het echt wel vinden. En daar staan echt wel de gegevens op.
4: Ja, precies. Mensen kunnen ook even binnenlopen. We zitten aan de Veerweg 127. Mensen kennen het vaak van het bloedprikken.
1: Ja.
4: Maar daar is de receptie van Sterk Papendrecht. Dus heb je vragen of wil je je aanmelden, kun je ook altijd even binnenlopen.
1: Of je gaat naar het Fit Festival 11 uur.
4: Ja, ja, ja. Daar hoef je trouwens niet voor aan te melden. Dus daar mag je
1: gewoon vrij binnenlopen.
4: Gewoon vrij binnenlopen. Maar daar is ook inderdaad informatie over de rest van het zomerprogramma. Zeker.
1: Nou, goed bezig, dames.
4: Ja.
1: Leuk. En het klinkt in ieder geval heel veelbelovend. En zeker omdat het ook eigenlijk bedacht is en bij elkaar gebracht is door mensen zelf met de ideeën. Dus ik hoop voor jullie zeker op een hoge opkomst.
4: Ja, dat hopen wij ook. We hebben er in ieder geval heel veel zin in.
1: Kijk, nou, ja. Dat is het allerbelangrijkste.
4: Ja.
1: En dan moeten we volgend jaar maar gewoon een tweede Fit Festival houden, vind je?
3: Dat is wel onze insteek.
1: Toch wel,
3: hè? Dat zouden we wel heel graag willen.
4: Ja.
3: Met de lessen die we gaan leren van deze keer.
1: Ja. Hè?
3: Dus dat is altijd. Er kan altijd wat verbeterd worden. Dus dat gaan we zien.
1: Ja.
3: Maar de insteek is wel dat dit een terugkomend
1: evenement
3: wordt. Ja, evenement wordt.
1: Ja, je bent nooit te oud om te leren, zeggen we dan.
4: Nee, zeker.
3: Nee. Nee.
1: Nou, dat.
3: Nee.
1: Dank jullie wel voor jullie komst en uitgebreide informatie. We zijn weer een stukje wijzer geworden. En willen mensen wat meer informatie hebben, dan kunnen ze kijken op sterkpapendrecht.nl. Dan kunnen ze alle informatie vinden. Of naar het Fit Festival. Of de Klaroen. Nou, dat soort dingen kunnen we altijd wel vinden. Dank jullie en veel plezier.
4: Dankjewel.
3: Graag gedaan.

0: trots op Papendrecht.
1: Ja, en ik kan het niet laten. Ik hou van de zomer. Jullie ook?
2: Ja, lekker hoor.
1: Ja, lekker hoor. Ja, want het is...
2: Nou, nu is het wel ja, het is wel beter dan vorige week, hoor.
1: Ja, dat ben ik helemaal met je eens.
2: Overdreven was.
1: Dat is overdreven zomer, want ik hou niet van die zomer.
3: Buiten zo is het nu prima, jongens.
1: Ja, het is prima. Het is
3: 25 graden of zoiets.
1: Ja, het is gewoon heerlijk nu. Ja. Ja. Dus dit mag het voor mij de hele zomer blijven.
3: Ik stem voor.
1: Ja, hè?
3: Ja.
1: Ja, we hadden net het Fit Festival. En Hans heeft er al een klein stukje van meegekregen. Dus die gaat ook gezellig meedoen 11 juli. Smiddags hebben we het Fit Festival.
2: Nou, wil je daar alsjeblieft video-opnames van maken? Dat is wel leuk.
1: Ja, dat is goed.
3: Spaar je de moeite, want Hans blijft thuis.
1: Ja.
3: Oh.
1: Ja, joh, heerlijk. Maar vooral voor wat ouderen die eventjes niet weten waar ze terecht moeten en wat ze willen gaan doen.
3: Ja, jongen, zo oud ben ik nog niet.
1: Zo oud zijn we niet. Nee, joh, waarom? Maar wel gezellig en een leuk programma. En ook gewoon zat te doen in de zomer. Allemaal te volgen op sterkpapendrecht.nl. En Trots op Papendrecht is vandaag voor het laatst. Voor de zomerstop, hoor. We zijn gewoon 1 september weer terug. En hoe zit het met Praatpaal?
2: Wij ook. Wij ook voor de laatst voor de zomerstop.
1: Ja.
2: En we gaan vanavond, gaan de heren nog eens even goed aankijken, een tipje van de sluier oplichten van hoe het programma er na de vakantie uitkomt te zien.
3: Want het wordt wel anders.
2: Het wordt anders met Praatpaal. Oh. Maar Praatpaal blijft.
1: Oké. Okay.
2: Spannend, hè?
1: Ja, heel spannend.
2: Ik vertel het jou zo wel eventjes als de microfoons uitstaan. Komt helemaal goed.
1: Maar we blijven gewoon zo...
2: Dat kan. Dat zou zomaar kunnen. Dat we af en toe elkaar zien. Maar het kan ook zijn dat er iets opgenomen is. Nou ja. Je merkt het wel. Je merkt het wel. Maar je wil vast even weten wat we gaan
1: vandaag,
2: doen, hè?
1: Ja.
2: Nou, het is een beetje richting de zomer. Dus we dachten... En we hadden wel gasten uitgenodigd. Maar die hebben al 3 weken niet gereageerd. Ja, die hebben een probleem met de aanleg van de herinrichting van hun terreintje of zo. We gaan het er niet over hebben nu, want dat is een beetje niet aardig.
1: Oh.
2: Maar goed, ze hebben de kans gehad, maar ik heb niks teruggehoord. Dus dan houdt het ook op. Ja. Dus wij hebben een gezellige avond. We hebben een leuke nieuwe muziek van Bruno Mars. Jethro Tull heeft een nieuw nummer uitgebracht. Of misschien een bewerking uitgebracht. Justin Bieber heeft een nieuwe nummer van.
3: Heeft hij nog heel?
2: Ja, Beauty and the Beat. En de beat. We gaan Maarten van Rossum horen over de hitte.
3: Die leeft ook nog.
2: Hij heeft wel eens overwogen om een barakje op IJsland te huren, zegt hij.
1: Ja, zeker met deze hitte, denk ik.
2: Ja, en we gaan natuurlijk dan Hot Hot Hot van The Cure draaien.
1: Ja, tuurlijk.
2: En we gaan ook weer een stukje, want het moet ook wat aan humor doen, dachten we. De Dik voor Mekaar show leek me ook wel een keer leuk. Want dat vind ik hier toch ook altijd wel grappig. De wc-papier is op.
1: Oh ja.
2: Gaan we horen. Op en de kookrubriek van Ome Joop.
1: Ah, ja.
2: Fijn.
1: En ook Ome Henk met op de camping?
2: Nee, die gaan we niet draaien. Maar wel speciaal voor Hans ook weer. Want dat hebben we heel lang niet gedraaid. Maar omdat Hans wel vaak voor dingen op moet draaien, gaan we weer Hans betaalt de schade draaien.
1: Oh, ja.
2: Dat leek wel leuk.
1: Ja, ja.
2: De column van Peter natuurlijk. Een nieuw nummer van Deep Purple. Nou ja, goed. We gaan een zwaar leven horen van Brigitte Kaandorp. We gaan ook nog muziek draaien met een christelijk tintje. En want we hebben aan Libera dit seizoen ook aandacht besteed. Dat is het jongenskoor wat internationaal heel befaamd is.
1: Ja?
2: Dus we gaan een nummer van hen horen, Love, Shine and Light. En ik weet dat er luisteraars zijn die het nummer Bless the Lord My Soul heel mooi vinden. Dat gaan we vanavond ook nog een keer draaien. In 2e uur allemaal.
1: Kijk, dus heel veel.
2: Ja, en dan sluiten we wel ontzettend mooi af met een laatste... voorlopig laatste nummer van het nummer van de week. En dat moet dan iets met laatste zijn. Dus de laatste dans of zo. Zou je zomaar kunnen zijn.
1: Oh.
2: Weet je wie dat nummer is?
1: Uit Elisabeth.
2: Het is van Annie M.G. Smeet.
1: Ja, dat weet ik. Maar uit Elisabeth heb je hem ook.
2: Okay.
1: De laatste dans. Ja.
2: Okay. Nou ja, goed. Wordt heel gezellig hier. En ik hoor hier al Boney M. Toch?
1: Heel veel plezier. Blijf lekker luisteren naar Praatpaal. En je hoort ons weer 1 september.

0: Atema met het nieuws van Radio Rijnmond. Het Nederlandse reddingsteam in Venezuela gaat weer terug naar huis. Het Urban Search and Rescue Team zocht de afgelopen dagen naar overlevenden van de aardbevingen. Dat team bestaat uit ambulancemedewerkers en brandweermensen van onder meer Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland-Zuid. Omdat er een nieuwe fase aanbreekt in de hulpverlening, vertrekt het reddingsteam weer, zegt Jor van Waardhuizen van de brandweer in Dordrecht en omgeving.
1: De kans dat wij nu nog levende mensen vinden is wel heel erg klein geworden. En de nood aan andere hulp is op dit moment veel hoger. Dus denk aan tenten, mistzorg en spullen om te kunnen overleven.
0: Er zijn bijna 2000 mensen omgekomen bij de aardbevingen. Enkele tienduizenden mensen worden nog vermist. De GGD gaat onderzoek doen naar een Schiedams kinderdagverblijf waar een jongetje van 1 vorige week alleen werd achtergelaten. Ze gaan onderzoeken of de protocollen wel duidelijk genoeg zijn. Samen met een kinderopvangorganisatie zal worden gekeken naar wat er nodig is om dit soort gevallen in de toekomst te voorkomen. De twee betrokken medewerkers zijn op non-actief gesteld. De Eerste Kamer heeft de stemming uitgesteld over de zogeheten Box 3-regeling. Daardoor is nog onduidelijk hoe vanaf 2028 belasting wordt gegeven op spaargeld, beleggen en vastgoed. De Tweede Kamer stemde in met de wet, niet van harte. De Eerste Kamer is ook nog niet overtuigd. Bijvoorbeeld over de vermogensaanwasbelasting. Dat houdt in dat beleggers ook belasting moeten betalen als de winst...

0: justitie bevestigt de invallen, maar wil niet zeggen welke partijen worden onderzocht. Een woordvoerder zegt wel dat het gaat om mogelijke fraude tussen 2019 en 2024. Het weer, zonnig en droog, dus 20 tot 24 graden. Morgen korte tijd regen, later klaart het op en dan wordt het 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Boschaert van de ANWB. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Bij knooppunt Batendorp een kwartier extra reistijd. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Bij Waardenburg 10 minuten vertraging. En op de A27 Breda richting Utrecht. Tussen Nieuwedijk en Noorderloos 5 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
6: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus wat

0: keer. En als je straks anders wilt, kun je niet meer. Mens durft te leven.
1: Drechtstad FM en Atos Radio presenteren Mens durft te leven. Een programma van Peter de Liefde en Linda van der Zwaan.
2: Welkom, fijn dat u weer luistert naar een nieuwe aflevering van Mens durft te leven. We draaien liedjes die je kunt verstaan en die ergens overgaan. En ook deze week doen we dat weer aan de hand van een thema. En deze keer is dat thema het dorp. En een aantal liedjes die we gevonden hebben, die gaan over dorpen hier in de buurt, hier in de Drechtstreek of de Albassenwaard. Dat laatste geldt bijvoorbeeld voor een nummer van The Amazing Stroopwafels. Want die zingen Vuilendam vrij.

The Amazing Stroopwafels met Wim Kerkhoff op zang. En hij is ook de liedjes schrijver natuurlijk. Zongen over de Vuilendam. Wij noemen dat vaak de Vuilendam toch hier in de Albertse Waard. Ik weet nog dat je, als je vroeger die ging schaatsen. Ik was niet zo schaatsen, maar ik heb zelfs geprobeerd op die om zo'n molentocht te rijden. En dan was ergens, volgens mij was het eindpunt dan aan de Vuilendam. Dan kon je niet verder. Als je naar Molenaarsgraaf en langs Brandwijk gereden was. Maar misschien heb ik het helemaal verkeerd. We gaan verder met ons programma over het thema Het Dorp. En verderop gaan we natuurlijk dat beroemde lied Het Dorp van Wim Sonneveld wel een keer draaien. Maar ik dacht, we doen eerst eens een gedicht. Want dat doen we elke week. En dit gedicht is een parodie op Het Dorp van Wim Sonneveld. En het is geschreven door Peter Knipmeijer. Hier komt hij. Thuis heb ik nog een aanzichtkaart waarop een vrouw een zesling baart, in snackbar de gebraden hen. Dan zijn die koters ook verwekt toen de serviste werd gedekt door de gebroeders van de Ven. Dit dorp vol ontucht en geweld, waar men uit woede of om geld elkaar de kop insloeg met keien. Het zuipt en vecht en pompt maar door, verzand verkloot en gaat teloor tussen de lege boerderijen. En als ik thuis kwam bij mijn vader en hem het tuinpad op zag gaan, waar hij zich flink liep op te vreten, wist ik al dat hij weer ging slaan. Wat leefden we eenvoudig toen. We deden alles voor de poen. Naar lijken werd niet vaak gedrecht, maar blijkbaar leefden we verkeerd. Want ik werd steeds gearresteerd en was dan ook vaak voor maanden weg. Mijn pa was regelmatig pist als er een lading werd gemist en hij weer dealers moest gaan lozen. Dan moest hij langs bij tante Mien. Dat kostte klanten in de scene en duct tape en kartonnen dozen. En als ik vrij kwam met mijn vader, alleen het tuinpad op zag gaan en hij ontzettend liep te zweten, wist ik al dat hij weer zou slaan. De dorpsjeugd zit nu bij elkaar met soza, speed en klittend haar en slikt heel veel wat ik niet ken. Ik tel al jaren niet meer mee. Voor mij dus geen 3MMC. Ik denk dat ik zo'n boomer ben. Ik heb hun moeders nog verwend met hero in een partytent. En ik heb hun vaders laten springen. Die tijd van toen is nu voorbij. En alles wat er blijft voor mij, een aanzicht en herinneringen. En vaak struin ik nog langs mijn vader, die ik het tuinpad op zag gaan. Hij was al blind en kon niet weten dat ik een keer terug zou slaan.

Frans Pollux is een Limburgse muzikant, journalist en schrijver. En ook oprichter van de streektaalband Neat Oud Lottem. En in dit nummer schrijft hij zijn liefde voor de band Roanese uit Limburg. En daar komt hij zelf ook vandaan. En dat was duidelijk. We gaan door met een liedje over Drenthe. Van Limburg gaan we in één keer helemaal naar het noorden, naar Drenthe. En daar zit natuurlijk Daniel Loijs en die schrijft heel veel over dorpen. Bijvoorbeeld over zijn geboorte, of in ieder geval zijn woonplaats, het dorp Erica.

En u hoorde Hollands Blauw en het ging over, durf ik met trots hier te melden, mijn geboorteplaats. En dat is Hendrik Ido Ambacht en dat is ook de titel van het liedje. En ik hoop dat ze luisteren, de leden van Hollands Blauw. Ze maken Nederlandstalige blues en gebruiken lachwekkende en herkenbare trieste verhalen van alle dag met een aanstekelijke mix van blues, jazz en rock'n'roll. Is elk optreden van deze vijf ervaren muzikanten een feest. Tenminste, dat zegt hun website. We gaan door met een ander liedje over een dorp. En het nummer heet Dorp in het Groen. En het wordt gespeeld en gezongen door H.

0: U hoorde H-E-A-R en dat staat voor Henry en Alex Rock. En misschien had u de stemmen herkend, maar het blijkt dat de Henry en Alex zijn. Henry van Loon en hoe heet hij nou?
1: Klaas.
0: Alex Klaassen, natuurlijk, de bekende cabaretier. Dorp in het groen, zongen zij. We gaan door naar een dorp uit Noord-Holland. Daar komt Zijlstra vandaan. En die won ooit de Annie M. G. Smit prijs met het nummer Durgerdam slaapt.

0: Bluff en Geikeujadse was herkend. Ze zongen Zoutelanden. Daarmee waren we van Noord-Holland meteen afgezakt naar Zeeland. We gaan door met een zangeres die heet Femke Stassen. En die zingt Tussen Hemel en Dorpsplein.
1: We gaan.

0: U luistert nog steeds naar Mens Durft te Leven, het enige echte kleinkunstprogramma van de regio Drechtstreek. Met deze keer als thema het dorp. We gaan iets draaien uit de oude doos, want dat doen we elke week. Dat is een vaste rubriek. En we gaan iets draaien van Frans Halsema. Die kent u misschien van dat beroemde liedje Voor haar, dat Agda en de Munnik nog zongen in de beste zangers van niet zo lang geleden. En dat was een mooie versie trouwens, met mondharmonica begeleiding. Maar Frans Halsema kende men ook van zijn beroemde conferenties samen met Gerard Cox. Geen ja en geen nee zeggen. Dat beroemde, een van hun beroemde programma's heette Met blijdschap geven wij kennis. Maar hij heeft ook een liedje gemaakt over een dorp in Noord-Holland. En dat heet Zondagmiddag buiten Veldert.
1: Uit de oude doos.

0: Maartje zong Schande van het Dorp. En Maartje, dat is Maartje Stadhouders. En ze had met dit liedje 160.000 streams op Spotify. En tijdens de Pride werd de video massaal gedeeld. En ik denk dat het logisch is waarom. Singer-songwriter Maartje Stadhouders dus. We komen aan bij het lied dat ik aan het begin van dit programma al aankondigde. En waarvan we een parodie in dichtvorm hebben voorgedragen aan het begin van de uitzending. Ik heb het natuurlijk over Het Dorp van Wim Sonneveld. Want dat mag natuurlijk niet ontbreken in deze special over Het Dorp. Er zit een heel verhaal aan dat nummer. Want eigenlijk het origineel gaat over het Franse berggebied. En dan heet het La Montagne. En Wim Sonneveld vond het eigenlijk helemaal niks om dat te doen. Friso Wiegersma wilde dat nummer vertalen. En Wim Sonneveld vond het niks. Die zei, je schrijft dan iets over een dorp. En toen dacht Friso Wiegersma, weet je wat, dan neem ik toch dat Franse liedje dat ik zo mooi vind. En dan maak ik daar gewoon een dorp van, in plaats van een berglandschap. En zo is het gekomen. Wim Sonneveld met Het Dorp.
1: Di adal fel chwaraewr pan dach chi'n gwneud y chrediadau mlaen.
2: Shepherd and Knight, cofiwch yn yr ail safle.
3: Ja, wat zegt u daar eigenlijk? Kunt u dat even vertalen?
4: Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd, het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

De dorpsjeugd klit wat bij elkaar in minirok en beetlehaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek.

De gebroeders Ro zongen Hier vul ik mee Thuis. En Thuis was in dit geval een dorp in de gemeente Staphorst. We zijn hiermee bijna aan het einde van deze aflevering van Mensen het Leven. We draaiden een uur lang liedjes die je kunt verstaan en die ergens over gaan. En dat deden we deze week over het thema Het Dorp. Volgende week zijn we er weer. Ik dank u voor het luisteren en tot dan, we gaan eruit met Vitali Sint en hoe kan het ook anders, een liedje over een dorp in de Alblasserwaard, namelijk Kinderdijk.

0: 12 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Het Maasstad ziekenhuis in Rotterdam heeft te maken met een grote IT-storing. Alle polyklinische ingrepen en operaties gaan niet door deze ochtend. Een uitzondering wordt erbij gemaakt voor afspraken op de afdeling oncologie. De zorg op sommige afdelingen, zoals de intensive care, kan wel gewoon doorgaan. Nou, de storing houdt in dat artsen geen toegang hebben tot het elektronisch patiëntendossier. En mensen die een afspraak hebben, worden nu weggestuurd. De problemen zijn ontstaan toen vannacht een test werd gedaan met de noodstroom. Het ziekenhuis hoopt dat voor het einde van de ochtend de problemen zijn verholpen. Rotterdam heeft tientallen miljoenen euro's verlies geleden aan een ICT-project. Er is 45 miljoen euro uitgegeven door de gemeente, terwijl er 16 miljoen was begroot. Het gaat om het systeem Oracle Fusion. Dat is het belangrijkste computersysteem van de gemeente. Daarmee wordt onder meer de financiële administratie, de inkoop en subsidies geregeld. Donderdag is er een debat over de kostenoverschrijding. Moedermelk bevat in 1 op de 5 gevallen te veel schadelijke PFAS, blijkt uit onderzoek van het RIVM onder 1600 vrouwen. Te veel PFAS kan schadelijk zijn voor het immuunsysteem. Ook kunnen vaccinaties minder bescherming geven. Toch adviseert het RIVM nog steeds aan alle vrouwen om borstvoeding te geven. Ook al zit er in poedermelk veel minder PFAS. Het kabinet trekt nu bijna 200 miljoen euro uit om huishoudens te steunen die hun energierekening niet kunnen betalen. Het nieuwe noodfonds energie is bedoeld om 500.000 huishoudens te helpen. Het fonds is een tijdelijke maatregel die sinds het begin van de oorlog in de Oekraïne meerdere keren is ingezet. Dit keer is het fonds tenminste 4 maanden open. Dan nog het weer bij ons in de regio. Zonnig, droog, 24 graden. Morgen korte tijd regen, daarna klaart het weer op en dan wordt het 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Annelies Boschaert van de ANWB. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven staat bij Roosteren een kapotte vrachtauto. De rechterrijstrook is hier dicht en daardoor heb je 10 minuten vertraging. En op de A76 Geleen richting Aken tussen knooppunt Kunderberg en de Duitsers.

0: voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus

Even kijken naar de weerkaart. De komende 3 weken temperaturen van boven de 30 graden. Het wordt de heetste zomer van deze eeuw. Het wordt een zomer om nooit te vergeten.

0: 1 uur. Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Het Maastad ziekenhuis in Rotterdam heeft te maken met een grote IT-storing. Alle polyklinische ingrepen en operaties gaan niet door deze ochtend. Een uitzondering wordt erbij gemaakt voor afspraken op de afdeling oncologie. De zorg op sommige afdelingen, zoals de intensive care, kan wel gewoon doorgaan. Nou, de storing houdt in dat artsen geen toegang hebben tot het elektronisch patiëntendossier. En mensen die een afspraak hebben, worden nu weggestuurd. De problemen zijn ontstaan toen vannacht een test werd gedaan met de noodstroom. Het ziekenhuis hoopt dat voor het einde van de ochtend de problemen zijn verholpen. Rotterdam heeft tientallen miljoenen euro's verlies geleden aan een ICT-project. Er is 45 miljoen euro uitgegeven door de gemeente, terwijl er 16 miljoen was begroot. Het gaat om het systeem Oracle Fusion, dat is het belangrijkste computersysteem van de gemeente. Daarmee wordt onder meer de financiële administratie, de inkoop en subsidies geregeld. Donderdag is er een debat over de kostenoverschrijding. Moedermelk bevat in 1 op de 5 gevallen te veel schadelijke PFAS, blijkt uit onderzoek van het RIVM onder 1600 vrouwen. Te veel PFAS kan schadelijk zijn voor het immuunsysteem. Ook kunnen vaccinaties minder bescherming geven. Toch adviseert het RIVM nog steeds aan alle vrouwen om borstvoeding te geven. Ook al zit er in poedermelk veel minder PFAS. Het kabinet trekt nu bijna 200 miljoen euro uit om huishoudens te steunen die hun energierekening niet kunnen betalen. Het nieuwe noodfonds Energie is bedoeld om 500.000 huishoudens te helpen. Het fonds is een tijdelijke maatregel die sinds het begin van de oorlog in de Oekraïne meerdere keren is ingezet. Dit keer is het fonds tenminste 4 maanden open. Dan nog het weer bij ons in de regio. Zonnig, droog, 24 graden. Morgen korte tijd regen, daarna klaart het weer op en dan wordt het 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Dit is Anne Bosgaard van de ANWB. Op de A16 Breda richting Rotterdam, voor knooppunt Klaverpolder 5 minuten vertraging. En op de A27 Breda richting Gorkum, voor knooppunt Gorkum 10 minuten vertraging. Dat komt door de wegwerkzaamheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is.

0: En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
1: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus

0: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Het Maastad ziekenhuis in Rotterdam heeft te maken met een grote IT-storing. Alle polyklinische ingrepen en operaties gaan niet door deze ochtend. Een uitzondering wordt erbij gemaakt voor afspraken op de afdeling oncologie. De zorg op sommige afdelingen, zoals de intensive care, kan wel gewoon doorgaan. Nou, de storing houdt in dat artsen geen toegang hebben tot het elektronisch patiëntendossier. En mensen die een afspraak hebben, worden nu weggestuurd. De problemen zijn ontstaan toen vannacht een test werd gedaan met de noodstroom. Het ziekenhuis hoopt dat voor het einde van de ochtend de problemen zijn verholpen. Rotterdam heeft tientallen miljoenen euro's verlies geleden aan een ICT-project. Er is 45 miljoen euro uitgegeven door de gemeente, terwijl er 16 miljoen was begroot. Het gaat om het systeem Oracle Fusion. Dat is het belangrijkste computersysteem van de gemeente. Daarmee wordt onder meer de financiële administratie, de inkoop en subsidies geregeld. Donderdag is er een debat over de kostenoverschrijding. Moedermelk bevat in 1 op de 5 gevallen te veel schadelijke PFAS, blijkt uit onderzoek van het RIVM onder 1600 vrouwen. Te veel PFAS kan schadelijk zijn voor het immuunsysteem. Ook kunnen vaccinaties minder bescherming geven. Toch adviseert het RIVM nog steeds aan alle vrouwen om borstvoeding te geven. Ook al zit er in poedermelk veel minder PFAS. Het kabinet trekt nu bijna 200 miljoen euro uit om huishoudens te steunen die hun energierekening niet kunnen betalen. Het nieuwe noodfonds Energie is bedoeld om 500.000 huishoudens te helpen. Het fonds is een tijdelijke maatregel die sinds het begin van de oorlog in de Oekraïne meerdere keren is ingezet. Dit keer is het fonds tenminste 4 maanden open. Dan nog het weer bij ons in de regio. Zonnig, droog, 24 graden. Morgen korte tijd regen, daarna klaart het weer op en dan wordt het 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
2: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
3: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
1: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
4: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
5: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar

0: ben Aris van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De computerstoring bij het Maastadziekenhuis in Rotterdam leidt ook tot problemen in het Spijkenisse Medisch Centrum. Het ziekenhuis in Spijkenisse laat weten dat patiënten een belletje krijgen als hun afspraak eventueel niet door kan gaan vanwege de storing in Rotterdam. Wie niet wordt gebeld kan gewoon volgens planning naar het ziekenhuis in Spijkenisse komen. Groter zijn de problemen in het Maastadziekenhuis. De zorginstelling heeft voor vandaag alle afspraken moeten schrappen door de computerstoring. En ook de spoedeisende hulp is dicht. Afspraken voor dialysepatiënten en mensen met kanker gaan wel door. De storing bij het Maastadziekenhuis ontstond na een test met een noodstroom afgelopen nacht. Het is een slecht idee om het gratis OV voor ouderen in Rotterdam te schrappen, vinden de ouderenbonden. Het plan van het nieuwe Rotterdamse stadsbestuur is volgens de bonden een slecht signaal. Nu nog kunnen mensen die AOW hebben gratis met bus, tram en metro in heel de stad. Maar die regeling verdwijnt en dat past in een bredere trend, zo zien de ouderenbonden. Volgend jaar verdwijnt in heel Nederland ook de automatische leeftijdskorting voor 65-plussers. Voortaan mogen provincies en vervoersregio's zelf bepalen welke groepen korting krijgen. Een slechte zaak nu overal ouderen langer thuis moeten blijven wonen, zeggen de ouderenbonden. Dan is goed en betaalbaar openbaar vervoer van groot belang, zeggen ze. De brand vanochtend in een flat in Antwerpen heeft dan zeker 5 mensen het leven gekost, meldt de politie in Antwerpen. Een nog onbekend aantal mensen raakte gewond. Het aantal mensen dat is overleden of gewond geraakt kan nog oplopen, zegt de politie tegen de VRT.
1: De brandweer is nu inderdaad nog steeds op zoek naar mensen in het appartementsgebouw. Het is uiteraard moeilijk om in te schatten wie er thuis was op het moment van de brand en wie niet. En dat is ook de reden dat die zoektocht uiteraard heel nauwkeurig gevoerd moet worden.
2: Ja, de oorzaak van de brand, is daar al iets meer over geweten?
1: Die zal nog onderzocht worden. Daarom komt ook een branddeskundige en het gerechtelijk lab nog ter plaatse. Wat we op dit ogenblik wel weten, is dat de brand ontstaan is op het gelijkvloers.
0: De brand in het gebouw met 10 etages begon om 10:00 vanochtend. Het pand is ontruimd, net als een naastgelegen gebouw. Tientallen mensen zijn opgevangen in een woonzorgcentrum in de buurt. Het weer, het is wisselend bewolkt. Het blijft droog. Maximum temperatuur 24 graden. Vanavond en vannacht is het helder en droog. Dan koelt het af tot 16 graden. Morgen toenemende bewolking en lichte regen. In de loop van de middag wordt het weer droog. Zien we de zon weer, dan wordt het 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
3: In zuiden van het land heb je 5 minuten vertraging op de A2 Eindhoven-Maastricht bij Maarhezen. De A27 Breda-Gorkum tussen Nieuwendijk en Gorkum. Doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
5: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
6: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
4: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
7: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
8: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop.

0: Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
1: Drechtstad FM. Enige

0: ben Aries van Meteren en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De oorzaak van de problemen op het spoor bij Rotterdam is een knik in een kabel. De voedingskabel van de bovenleiding zat in een knik waardoor de kortsluiting ontstond en daarop brak brand uit. Die beschadigde zeker 100 andere kabels in een kabelgoot in de buurt van Rotterdam Stadion. En daardoor is er al sinds maandag geen treinverkeer mogelijk tussen Rotterdam en Zwijndrecht. En ook het treinverkeer op de HSL tussen Rotterdam en Breda is niet mogelijk. ProRail is nog altijd bezig met herstelwerkzaamheden. Die hadden al klaar moeten zijn, maar de operatie is zo complex dat het treinverkeer pas zaterdag kan worden hervat, verwacht ProRail. Verenigingen die straks Zijl en Zoutenieuw vuurwerk willen afsteken, moeten wel iets hebben met de gemeente waar ze dat willen doen. Dat staat in de aangepaste regels. Vanaf 1 augustus geldt een vuurwerkverbod. Particulieren mogen dan niet langer vuurwerk in bezit hebben. Ze mogen het ook niet meer afsteken. Clubs en verenigingen mogen dat nog wel als ze een vergunning aanvragen. En die krijgen ze alleen als ze zijn gevestigd in de gemeente waar ze de toestemming van krijgen. Ook mogen ze alleen een beperkte hoeveelheid siervuurwerk afsteken. En de toeschouwers moeten dezelfde afstand houden als bij professionele vuurwerkshows. De brand die vanochtend is uitgebroken in een flat in Antwerpen heeft aan zeker 6 mensen het leven gekost, meldt de politie. Een onbekend aantal mensen raakte gewond. De brandweer meldt dat het vuur onder controle is. Wel moeten de bovenste verdiepingen nog worden gecontroleerd en daardoor kan het aantal slachtoffers nog oplopen. Het vuur ontstond rond 10 uur op de begane grond van de flat in Antwerpen. De oorzaak was een technisch probleem, zegt de Belgische brandweer. Tientallen mensen zijn opgevangen in een woonzorgcentrum in de buurt. Canada sluit aan bij het Eurovisie Songfestival in Bulgarije volgend jaar. Het is het eerste nieuwe land sinds Australië in 2015 lid werd van de Europese omroepen die het Songfestival uitzenden. Er zijn nu samen met Israël 3 niet-Europese landen die meedoen aan het evenement. Nederland was er vanwege de deelname van Israël dit jaar niet bij. Overigens leverde Canada in het verleden al wel eens een Songfestival-winnaar. Want in 1988 won Celine Dion namens Zwitserland. Het weer is wisselend bewolkt, blijft droog. Maximum temperatuur 24 graden. Vanavond en vannacht helder en droog. Het koelt dan af naar 16 graden. Morgen toenemende bewolking, lichte regen dan ook. In de loop van de middag wordt het weer droger, zien we de zon weer terug. Dan wordt het 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Op de A16 Breda-Rotterdam heb je tussen knooppunt Zonzeel en de Moerdijkbrug 20 minuten vertraging. Er staat 14 kilometer door de bergingswerk. En de andere kant op tussen Ridderkerk en de Moerdijkbrug is het oponthoud een kwartier. Dan de A58 Eindhoven-Tilburg tussen Best en Moergestel 20 minuten vertraging door een ongeluk. Maar de weg is hier weer vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
6: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl.

0: swingende hitmiddag.
1: De swingende hitmiddag factchecker. De volgende uitspraak is door de zevenkoppige redactie beoordeeld met het predicaat waarheid als een koe.
0: Wow. Soms doet leeftijd er wel toe.
2: Atos Radio. Rechtsstad FM.
3: De weg staat stil, maar de muziek knalt door. Dit zijn de hits bij de koning van de spits. De swingende hitmiddag

0: swingende hit middag.
1: Jeugdherinnering.
2: Jeugdherinnering.
1: Dit is jouw radiodag. Een dag vol afwisseling.
3: Koning van de zomerhits.

Robert Palmer met Kees Loving You. En dit was een hele leuke zomerrit. Een plaatje om mee te zingen in de auto. Gewoon mee lallen als je in de file staat met deze van de Love Affair. The Everlasting Love. Goedemiddag, gaat ons radio, Drechtse FM via DAB+ en ook FM.

0: van de You Don't Love Me, zong zij. Hey.
1: Het is zomer.
0: Het is me dat je het weet, ook al schijnt de zon niet. Wij hebben de allermooiste hits voor jou.
2: Theo van Gameren, met zomerhits voor jou.
3: Theo van Gameren, het hele jaar door. Met de heetste hits. Theo van Gameren, jouw zonnekanon.
4: De lekkerste muziekmix op de radio. Dit is de Club Dennenhof Polderpop Stamppot.

A2 van Den Bosch naar Utrecht heb je tussen Veghel en Waardenburg een 20 minuten vertraging. De A16 Breda-Rotterdam tussen Breda-Noord en Zevenbergse Hoek een kwartier vertraging. Dat komt door bergingswerk. A27 Breda-Gorkum tussen Hank en Gorkum is de vertraging 35 minuten. Dat komt door de werkzaamheden. En op de A58 Tilburg-Eindhoven voor het knooppunt Batendorp doe je er 20 minuten langer over. Dat geldt ook voor de A67 vanuit Venlo naar Eindhoven tussen Zomeren en Gelpel. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

running. Gewoon rennen, heel hard rennen. Wegrennen van waar het gebeurt, waar iets heel geks gebeurt. Dat gebeurde vanmorgen even voor 10 uur in Antwerpen. Groot appartementencomplex aan de linkeroever. Ja, dat kan ik heel goed. Vlakbij het toeristenhotel.

0: is er nu mooier dan in deze tijd van het jaar naar je radio te luisteren. De swingende hitmiddag. Daar kun je niet omheen.
1: De swingende hitmiddag op Drechtstad en Atos Radio. Zoetheid.

0: autovus. Als je een beetje ruzie hebt met iemand dat een stadje te klein is om samen te zijn. Gewoon omdat je dan ruzie maakt. Gewoon.
1: Dit is een officiële Theo van Gameren

0: Maries van Meteren en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De oorzaak van de problemen op het spoor bij Rotterdam is een knik in een kabel. De voedingskabel van de bovenleiding zat in een knik, waardoor er kortsluiting ontstond en daarop brak brand uit. Die beschadigde zeker 100 andere kabels in een kabelgoot in de buurt van Rotterdam Stadion. En daardoor is er sinds maandag geen treinverkeer mogelijk tussen Rotterdam en Zwijndrecht. Ook het treinverkeer op de HSL tussen Rotterdam en Breda ligt stil. ProRail is nog altijd bezig met herstelwerk. Had al klaar moeten zijn, maar de operatie is zo complex dat het tot zaterdag duurt voor het treinverkeer kan worden hervat, verwacht ProRail. Premier Jette is trots dat er op steeds meer plekken herdenkingen zijn van het slavernijverleden. Bij de Nationale Herdenking in Amsterdam zei hij dat de herdenkingen een onstuitbare en onomkeerbare beweging zijn.
1: Terwijl we hier vandaag bij elkaar zijn in het Oosterpark, vinden op en rondom 1 juli overal herdenkingen plaats van het slavernijverleden. In Nederland, in het Caribisch deel van het Koninkrijk en in Suriname. En dat aantal groeit jaar op jaar. Er wordt steeds meer onderzoek gedaan. Er komen steeds meer monumenten. En ik ben ervan overtuigd, die energie gaat niet meer weg.
0: Jette legde ook een krans voor de slachtoffers van de slavernij in Suriname, Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten. Ook in onder meer Rotterdam, Dordrecht, Zoetermeer en Den Haag zijn er vandaag zogeheten kitty-kotty-vieringen ter ere van het afschaffen van de slavernij in het Koninkrijk der Nederlanden. Dat gebeurde vandaag 163 jaar geleden, op 1 juli 1863. De FIFA heeft tijdens de groepsfase van het WK voetbal bijna 10.000 gevallen van racisme vastgesteld. De organisatie bekeek 6 miljoen online berichten over deelnemende teams en officials. In 1000 gevallen is onderzoek ingesteld naar de accounts die de berichten hadden verzonden. De KNVB maakte eerder deze week al melding van discriminerende online reacties aan het adres van Justin Kluivert, Quinten Timmen en Crescencio Somerville na de uitschakeling van Oranje op het WK. Het weer wisselend bewolkt, blijft droog, maximum temperatuur 24 graden. Vanavond en vannacht helder, droog en dan koelt het af naar 16 graden. Morgen hebben we wel toenemende bewolking en kans op wat lichte regen. Maar in de middag, dan wordt het weer droog, zien we de zon terug, wordt het 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: In het zuiden van het land heb je een half uur vertraging op de A2 Eindhoven-Utrecht tussen Sint-Michielsgestel en Waardenburg. Op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam tussen Breda-Noord en Zevenbergshoek een kwartier extra door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. A27 Breda-Utrecht tussen Hank en Noordeloos 20 minuten vertraging. En ook 20 minuten extra bij kwijt op de A58 Eindhoven-Tilburg bij Moergestel. Dan de A59 van Den Bosch naar Zierikzee tussen Maden en knooppunt Zonzeel. Dus op onthoud 15 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
4: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
5: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
3: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
6: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
7: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
9: Drechtstad FM.

0: veel vertraging op de A2 en de A50. De A2 van Eindhoven naar Utrecht tussen Den Bosch West en Waardenburg doe je daar 35 minuten langer over. Dan op de A27 Breda-Gorkum tussen Hank en Gorkum 25 minuten extra. En op de A50 Eindhoven-Arnhem tussen Os-Oost en Ravenstein 7 kilometer. Door een vrachtwagen met pech is de rechterrijstrook zo dicht en ben je 35 minuten extra kwijt. Dan de A59 Den Bosch richting Os. Voor het knooppunt Paalgraven loopt het vast vanwege de file op de A50. 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Terecht Stad FM. Jouw stad. Jouw radio.

0: 6 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De politie heeft 5 boeren opgepakt die met tractoren wilden demonstreren bij het gebouw van de Tweede Kamer. Daar wordt tot in de late uurtjes gedebatteerd over de nieuwe stikstofplannen van het kabinet. Vooral voor boeren hebben de plannen grote gevolgen. De gemeente Den Haag heeft vooraf toestemming gegeven voor 20 trekkers. De 5 boeren die nu zijn opgepakt wilden ook doorrijden naar de vergaderzaal. Daarop zijn ze aangehouden. Zo klonk het bij het ingrijpen van de politie. Het kabinet wil de stikstofuitstoot flink verlagen. En daardoor moeten boeren weg bij natuurgebieden. Ze mogen ook voortaan minder dieren per hectare houden. Een man van 20 uit Spijkenisse zit vast voor brandstichting 4 maanden geleden bij een huis in Gouda. Begin maart ging een brandbom af bij het huis in de Goudse wijk Kort Haarlem. De gevel van het huis raakte beschadigd. Sporenonderzoek wees naar de man uit Spijkenisse. Maar de politie doet nog verder onderzoek en sluit meer aanhoudingen niet uit. Na het openbaar vervoer gaan nu ook grote industriële bedrijven in Brabant staken. Onder meer het personeel van ASML, DAF en Bosch leggen vrijdag korte tijd het werk neer. Ze houden dan een manifestatie in Eindhoven die 2 uur duurt. De staking zou al afgelopen week zijn, maar toen was het te heet. De vakbonden eisen dat het kabinet de plannen rond de sociale zekerheid volledig schrapt. Minister Veilbrief trok een maand geleden zijn plan nog in om de AOW-leeftijd versneld te verhogen en de WW in te korten. Maar de boeren willen dat de plannen helemaal van tafel gaan. Vorige week woensdag werden in het land nog alle treinen korte tijd stilgelegd. Defensie stuurt onervaren militairen te snel mee op grote militaire oefeningen, vindt Onderzoeksraad voor Veiligheid. Die keek naar 2 dodelijke ongelukken met militairen vorig jaar. De onderzoeksraad vindt dat de ambities van Defensie om snel te groeien niet ten koste mogen gaan van de veiligheid. Op dit moment leidt het leger veel nieuwe militairen op en oefeningen horen daarbij. Maar Defensie moet nieuwe recruten beter begeleiden, vindt de onderzoeksraad. Vorig jaar werd een militair overreden nadat hij 's nachts opdracht kreeg om tijdens een pauze even te slapen. En dat deed hij op de grond naast het panzervoertuig dat hem later zou overrijden. Bij het andere ongeluk reed een panzervoertuig van een taluut en kantelde. Het weer, het is wisselend bewolkt, blijft droog. Maximum temperatuur vanmiddag nog 24 graden. Vanavond en vannacht is het helder droog en koelt dan af naar 16 graden. Morgen toenemende bewolking en lichte regen. In de loop van de middag wordt het wel weer droog. Zien we de zon terug, wordt het 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Alles mooi van de ANWB. Op de A2 Eindhoven-Utrecht tussen Vught en Waardenburg doe je er een half uur langer over. A27 Breda-Gorkum tussen Hank en Gorkum. 25 minuten vertraging, dat komt door de werkzaamheden. A50 van Eindhoven naar Arnhem tussen Os-Oost en Ravenstein ook 25 minuten vertraging. Er staat 6 kilometer door een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht. En daardoor loopt het weer vast op de A59 van Den Bosch naar Os. Voor het knooppunt Paalgraven heb je een half uur vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
4: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
5: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
3: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
6: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
7: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus

0: Noord-Holland een half uur vertraging op de A2 van Utrecht. Of vanuit Eindhoven naar Utrecht moet ik zeggen. Tussen Sint-Michielsgestel en Waardenburg. Op de A27 Breda-Gorkum. Tussen Nieuwendijk en Gorkum heb je een kwartier vertraging. En de A50 van Eindhoven naar Arnhem. Tussen Os-Oost en Ravenstein. 35 minuten vertraging over 6 kilometer. De rechterrijstrook is daar nog steeds dicht. Vanwege een vrachtwagen met pech. Op de A59 Den Bosch richting Os. Heb je tussen Os en knooppunt Paalgraven een half uur extra nodig door de file op de A5. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Terecht Stad FM. Jouw stad. Jouw radio.

0: van 7 uur.
1: Ik ben Aries van Meteren en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond hoopt dat gemeenten met het oog op het vuurwerkverbod eerst nog geen uitzonderingen toestaan voor clubs en verenigingen. Versoepelingen kunnen later altijd nog, zegt directeur Arjen Littooy van de veiligheidsregio. Hij is blij dat gewone consumenten komende jaarwisseling weliswaar geen vuurwerk meer mogen afsteken. Maar hij heeft een slecht gevoel bij de mogelijkheid om amateurs wel toestemming te geven om vuurpijlen en ander siervuurwerk de lucht in te schieten als ze dat doen in verenigingsverband.
2: Een advies is aan de burgemeesters: op het moment van dat je een vuurwerkvergunning verleent, doe dat dan aan een professionele organisatie. Dat is een advies. De burgemeesters gaan er zelf over. Maar ze moeten er rekening mee houden dat er weinig handhavingscapaciteit is, dat er weinig toezichtcapaciteit is en dat er schaarste is, ook bij de brandweer en bij de ambulancedienst, om bij alle georganiseerde evenementen daar ook bij aanwezig te zijn.
1: Het liefst heeft Littooy dat elke gemeente een vuurwerkshow zou organiseren, zoals Rotterdam al jaren doet op de Erasmusbrug. Maar het kabinet geeft dus clubs, verenigingen en andere groepen de mogelijkheid om toestemming te regelen voor het afsteken van vuurwerk. Voorwaarde is wel dat ze binding hebben met de gemeente waar ze een vergunning hebben aangevraagd. Na het openbaar vervoer gaan nu ook grote industriële bedrijven in Brabant staken. Onder meer het personeel van ASML, DAF en Bosch legt vrijdag het werk korte tijd stil. Ze houden dan een manifestatie in Eindhoven die 2 uur duurt. De staking zou al afgelopen week zijn, maar toen was het te heet. De vakbonden eisen dat het kabinet de plannen rond de sociale zekerheid volledig schrapt. Minister Veilbrief trok een maand geleden zijn plan nog in om de AOW-leeftijd versneld te verhogen en de WW in te korten. Maar de bonden willen dus dat ze helemaal van tafel gaan. Defensie stuurt onervaren militairen te snel mee op grote militaire oefeningen, vindt de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Die keek naar 2 dodelijke ongelukken met militairen vorig jaar. De Onderzoeksraad vindt dat de ambities van Defensie om snel te groeien niet ten koste mogen gaan van de veiligheid. Op dit moment leidt het leger veel nieuwe militairen op en oefeningen horen daarbij, maar Defensie moet nieuwe recruten beter begeleiden, vindt de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Het weer, het is wisselend bewolkt, blijft droog. Maximum temperatuur nu nog 24 graden. Vanavond en vannacht het helder en droog. En dan koelt de temperatuur uiteindelijk af naar 16 graden. Morgen toenemende bewolking. Lichte regen ook. In de loop van de middag keert de zon weer terug. En dan wordt het 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Mooi van de ANWB. Zuiden van het land een kwartier vertraging op de A2 Den Bosch-Utrecht. Tussen Rosmalen-West en Waardenburg. En de A16 Breda-Rotterdam. Tussen Breda-Noord en Dordrecht doe je 20 minuten langer over door een auto met pech. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
5: Dat is even aanpassen. Maar ik reis dan tijdelijk anders.
6: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
4: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
7: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker.
8: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
7: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je op?

0: Brechtstad FM en Atos Radio presenteren. Rock Garden, een programma van Linda van der Zwaan.
1: Welkom bij Rock Garden. Hier luister je naar allerlei rockgenres. Golden oldies, stevige nummers, gevoelige nummers en nummers die je niet vaak hoort. Mijn naam is Linda van der Zwaan. Ik neem de techniek en de presentatie vandaag weer voor mijn rekening. En het eerste uur gaan we wat Franse nummers draaien. Niet helemaal hoor, maar wel een hoop. We beginnen met een samenwerking van Stromae, Pom, Coldplay, Eliana en nog een paar anderen. En dit heet Ma Majeure Ennemie.

Nou, dit waren Jacques Dutronc met Il est 5 uur Paris s'éveille. Dat betekent, het is 5 uur, Parijs wordt wakker. Dan zijn ze altijd heel vroeg in die grote steden. En daarvoor had je Soul King met Chip Mami met Ça fait des années. Het zijn jaren geleden, is de vrije vertaling daarvan. We gaan verder met een Nederlandse zanger en zijn Franse vrouw. Met een leuk klein nummertje.

Complain pour Sainte-Catherine van Kate en Anna McGarrigal. Ja, en daarvoor Frans Gal met Ella. We gaan verder met Zaz, Je veux.

Dit was Stromae met Paul Kalkbrenner. Tussen Soir Claire. En daarvoor Kate Ryan met Voyage, Voyage. We gaan verder met Sur le Planche 2013. Van diverse, diverse artiesten eigenlijk. La Femme, Marlon Magné, Saxo Gott.

Sapphire van Ed Sheeran. En daarvoor hoorde je Julien Clerc. We gaan verder met Bastille, met Pompeii.

Dat waren The Doors met People Are Strange. En daarvoor Crosby, Stills en Nash. Zonder Jong. Helplessly Hoping. En daarvoor inderdaad Best Deal. Maar die had ik al aangekondigd. En hiermee zijn we bijna aan het eind van het eerste uur van Rock Garden gekomen. We sluiten af met The Weeknd. Blinding Lights.

0: nieuws van 8 uur.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. In Rotterdamse horeca zijn vorig jaar ruim 2 keer zoveel mensen geweigerd aan de deur in vergelijking met het jaar ervoor. Blijkt uit een gezamenlijk onderzoek van onder meer de gemeente, de horeca en antidiscriminatiebureau Radar. Zo'n 225 keer ging een mystery guest naar een club of een andere uitgaansgelegenheid. En vorig jaar stonden er 50 voor een gesloten deur. Het meest geweigerd werden koppels met een lichtgetinte huidskleur of een combinatie van huidskleuren, schrijft de gemeente. Witte bezoekers mochten overal naar binnen. Lokale burgemeester Versnel van Rotterdam wil snel meer trainingen voor personeel. De Gorkumse scheepsbouwer Damen Shipyards is op zijn zachtst gezegd niet blij met het besluit van de Duitse regering om de aankoop van 6 fregatten te annuleren. Volgens Damen waren onderdelen van schepen en systemen al klaar. Duitsland verscheurde het contract omdat na vertragingen de bouw van de fregatten miljarden duurder zou worden. Volgens de scheepsbouwer kwam het Duitse besluit uit de lucht vallen. Daarom is nog bezig om de gevolgen ervan in kaart te brengen, schrijft het bedrijf op de eigen website. Dame hoopt nu op opdrachten van Defensie, nu het gespecialiseerde personeel van de werf ineens zonder werk zit. Politie en marechaussee hebben vanmiddag gezocht naar iemand die was ontsnapt bij het detentiecentrum bij Rotterdam Die Heek Airport. De koninklijke marechaussee kwam een vreemdeling afleveren bij het detentiecentrum, maar hij ontsnapte voor hij goed en wel in de cel zat. Er is met honden en een helikopter naar de man uitgekeken, maar hij is niet meer gevonden. Inmiddels is de zoekactie grotendeels gestaakt. De veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond hoopt dat gemeenten met het oog op het vuurwerkverbod eerst nog afzien van uitzonderingen voor clubs en verenigingen. Versoepelingen kunnen dan mogelijk later volgen, zo hoopt directeur Arjen Littooy van de veiligheidsregio. Hij is weliswaar blij dat gewone consumenten komende jaarwisseling geen vuurwerk meer mogen afsteken, maar hij heeft een slecht gevoel bij de mogelijkheid om amateurs wel toestemming te geven om vuurpijlen en ander siervuurwerk de lucht in te laten schieten. Het liefst heeft Littooy dat elke gemeente een vuurwerkshow zou organiseren, zoals Rotterdam al jaren doet op de Erasmusbrug. Het weer vanavond en vannacht het helder en droog. Het koelt af tot 16 graden. Morgen toenemende bewolking, lichte regen. In de loop van de middag wordt het dan weer droog en zien we ook de zon. Het wordt morgen 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Er is een ongeluk gebeurd op de A2 Den Bosch-Utrecht. Voor Zaltbommel heb je nu een kwartier vertraging. Er zijn 2 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
4: Dat is even aanpassen. Maar ik reis dan tijdelijk anders.
5: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
3: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
6: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
7: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
9: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
0: Rock Garden.

0: Brechtstad FM en Atos Radio presenteren. Rock Garden, een programma van Linda van der Zwaan.
1: Welkom bij het tweede uur van Rock Garden. Hier luister je naar allerlei rockgenres, golden oldies, stevige nummers, gevoelige nummers en nummers die je niet vaak hoort. Mijn naam is Linda van der Zwaan. Ik neem de techniek en de presentatie voor mijn rekening. En dit tweede uur beginnen we met Maneskin, met Begging.

Dit was Coldplay met Yellow. En daarvoor Iggy Pop samen met Maneskin, I Wanna Be Your Slave. En daarvoor hoor je Meganoidy met Mia. We gaan verder met Ed Sheeran met Azizam.

Dit was Damiano David, dat is natuurlijk de zanger van Maneskin. Met Born with a Broken Heart. En daarvoor de Killers met Somebody Told Me. We gaan verder met Iron Maiden, Fear of the Dark.

Rock Garden met N. En wat dacht je van deze? Classic, modern en hard rock.

Faithless met Insomnia en daarvoor The Cure met Close to Me. En hiermee zijn we alweer bijna aan het eind van het programma gekomen. Ik hoop dat u de uitgekozen muziek leuk heeft gevonden. Ik sluit af met Alphabeat, Fascination en Nothing But Thieves met Oh No, He Said What.

0: Annelies van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De man die vastzit voor 5 aanrandingen in Rotterdam blijkt nog meer vrouwen te hebben betast. Dat is gebleken op de eerste dag dat de man terecht stond. De politie kon de Rotterdammer eind vorig jaar aanhouden voor 3 aanhoudingen in ruim een maand. De man kwam onder voorwaarden weer vrij. Maar in maart liep hij opnieuw tegen de lamp nadat hij 2 vrouwen had lastiggevallen. En nu blijkt heeft hij met een camera op een zonnebril nog opname gemaakt van het betasten van 3 andere vrouwen. De man blijft daarom langer vastzitten. De volgende zitting in de zaak is in september. Het Maastadziekenhuis in Rotterdam is er niet in geslaagd de computerstoring te verhelpen. En daarom zijn ook de patiënten die morgenochtend een afspraak hebben afgebeld. Ook de spoedeisende hulp is morgenochtend nog dicht. Dialysepatiënten kunnen er nog wel terecht, net als mensen die behandeld worden aan kanker. Het Maastadziekenhuis kan nog niet zeggen of de afspraken morgenmiddag wel door kunnen gaan. Patiënten die niet worden gebeld kunnen gewoon naar het ziekenhuis komen. De storing bij het Maastadziekenhuis ontstond na een test met de noodstroom afgelopen nacht. De bezuinigingen op de zorg voor ouderen en gehandicapten zijn van de baan. Minister Sterk zegt dat ze toch geld heeft gevonden om de zorg de komende 5 jaar te laten groeien met 2-3%. Het kabinet was van plan om minder extra geld uit te trekken voor de zorg. Maar de Kamer was daar fel op tegen. Sterk schrijft nu in een brief aan de Tweede Kamer dat bezuinigingen toch niet nodig zijn. Maar ruimte voor meer geld is er ook niet, zegt Sterk. Later moet duidelijk zijn of de Tweede Kamer en de sector het met de minister eens zijn. Een Amerikaanse vrouw heeft tijdens het bergbeklimmen afgelopen weekend een val van ruim 450 meter overleefd. De beginnende klimmer van 31 jaar was met een groep van 3 een berg in Californië aan het beklimmen toen het weer omsloeg en de vrouw viel en 450 meter lager belandde in een pak sneeuw. Het duurde even voor de reddingswerkers de vrouw konden bereiken. Maar ze bleek alert en goed gemutst, schrijven Amerikaanse media. Ze had een gebroken enkel en, zo laten de media weten, nog wat andere verwondingen die horen bij een val van grote hoogte. Welke verwondingen dat zijn, staat er niet. Het weer vanavond en vannacht is helder, droog, het koelt af tot 16 graden. Morgen toenemende bewolking en lichte regen. In de loop van de middag wordt het dan weer droog, zien we ook de zon en wordt het 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
2: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
3: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
1: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
4: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
5: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
7: Drechtstad FM.

0: Silhouette. Drechtstad FM. Aan de hand van een willekeurig gekozen thema worden de contouren zichtbaar van een nieuwe dag. Silhouette, een muziekprogramma van vandaag. Terugblikkend op toen met het zicht op morgen. Iedere woensdagavond van 9 tot 11. Samenstelling en presentatie, Koos van Wijngaarden.
1: May we start?
2: Start.

So May We Start. Jawel, daarmee starten we iedere aflevering van Silhouette al sinds jaar en dag. Voor de mensen die niet weten wie dit zijn. Het is de Amerikaanse band Sparks. En dat nummer is getrokken van een album gebaseerd. Wat zeg ik? Dat is de soundtrack van een film waar de heren Mail, dat zijn de twee broers uit Sparks, aan hebben meegewerkt. Ik dacht dat dat 2017 of 2018 was. Een hele grappige film, een musical film. Een film of een verhaal in een film. En dan ook weer erbuiten, helemaal in de lijn van deze twee heren. Die inmiddels de 80 zijn gepasseerd en nog steeds muziek maken en optreden. Nou, wat een introductie. Het is 9 over 9. Je luistert naar Silhouette 310, de A- en de B-kant. En uiteraard de eerste woensdag van de nieuwe maand. 1 juli deze keer op Drechtstad FM en Antros Radio. Aflevering van Escapade. Het Franse uitstapje met de lijntjes richting Frankrijk. Nummer 21 alweer. Ja, we gaan starten, want ik heb weer veel te veel. En dat wil ik zoveel mogelijk gaan gebruiken als zijnde de muziek. Want daar draait het hier om. En wat zeg ik dan meestal? Pierre, kom er maar in. Hier is Pierre Bachelet en Escapade. Een hele fijne muzikale avond tot 11 uur.

Ja, dat was even een uitstapje, weer een uitstapje. Deze meneer die zingt over het uitstapje. Escapade Pierre Bachelet. En daartussendoor kwam de heer Huguel, featuring Salto uit Frankrijk, Jamaican, Bam Bam. Ja, en dan krijg je een speciale mix. Die was niet echt de bedoeling. Maar we gaan hem wel draaien in zijn totaliteit. En dat deden we ook met Pierre Bachelet, met een kleine onderbreking. Goed, het is bijna 9:15. Je luistert naar Silhouette op Drechtstad FM en Atos Radio. En we gaan muziek draaien uit eigenlijk Zuid-Amerika. Nou ja, Midden-Amerika moet ik zeggen. Jamaica. Tenminste, dat neem ik aan. Heeft een Frans tintje featuring Salto uit Frankrijk. Hier is Jamaican.

Mooie muziek van Claire Kame. Dat is een Franse actrice. Onder andere speelde zij, jawel, 26 jaar geleden in Le Roi Danse. Prachtige film en zeer de moeite waard. Maar we hebben het vanavond over muziek. Het nummer wat je hoorde, C'était mieux avant. En dat komt uit 2011. Daarvoor Feu featuring Chatterton uit 2026. Begin juni uitgekomen. Ce qu'on devient la clé. En daarvoor Huguel featuring Solto uit Frankrijk. Jamaican Bam Bam. Silhouette 310, de A-kant Escapade nummer 21. Die worden apart genummerd. Iedere woensdag van de nieuwe maand is er een aflevering. Mijn uitstapje richting Frankrijk. En dan met name de muziek, vaak wel gelinkt aan iets. Goed, we gaan terug in de tijd. Dat doen we met een hele bekende Franse zanger, te weten Michel Fugain.

Heerlijke muziek van de Canadese band Simple Plan. Wordt omschreven als een pop-punk band, opgericht in 1999. En dit nummer komt uit 2012, Summer Paradise. Of zullen we ervan maken, Summer Paradise. Dit is de Franse uitvoering trouwens. Ja, zijn tweetalig in dit geval. Het is een maatloos populaire groep. Ik kwam ze tegen via iemand die liep daar met een t-shirt. Iemand die ik ken. En toen dacht ik van, hé, wat is dit? Die ken ik niet. Maar ze komen uit Montreal. Montréal, de hoofdstad van Quebec. Daarvoor hoorde je Marc Lavoine. Ook niet verkeerd. 2012, Passant les nuages. En daarvoor Michel Fugain uit 1967. Je n'aurais pas le temps. Geloof het of niet. Ik kan me herinneren. In dat jaar was ik 6 jaar wel te verstaan. En ik kan me deze muziek ook nog voor de geest halen. Want dat is een bepaald melodietje wat in mijn hoofd is blijven zitten. Dus geheel toevallig pakte ik de cd. Ik kende het nummer al zo. Tenminste van de cd die ik hier heb liggen niet. En voilà. Daar komen de herinneringen. We gaan door met een nummer, Laurie Sky, van het album Laurie Sky, Arnold Turboust et Etienne Daho. Dan moet ik hem in ieder geval eventjes de goede kant uitsturen. Dat is, de eerste naam ken ik niet, de tweede naam, dat is een grootheid in Frankrijk. Arnold Turboust, die ken ik niet, maar die andere meneer wel. Etienne Daho, Laurie Sky.

Mooie muziek van Juliette Armanet. En dat is muziek uit 2018, A la Folie, van het album Petite Amie. En dan is het bijna 9:45. En dan heb ik meestal een suggestie. Vandaag ook, jawel. Van Antoine L'Agriculteur. Antoine die zit momenteel in Frankrijk. En die is daar vandaag of gisteren de Côte d'Opale is die gepasseerd. Of tenminste heeft hij afgelegd. Dat is een prachtige kuststreek in het noorden van Frankrijk. Dan moet ik even de bril opzetten. Want het is altijd wel interessant om dat even aan te geven waar we over praten. De Côte d'Opale, dat is een opaal. De opaalkust is dat in het Nederlands. Er staat hier een prachtige kuststrook in Noord-Frankrijk. Loopt van Duinkerke tot Berk. De streek dankt haar naam aan de bijzondere opaalachtige, aan het bijzondere opaalachtige licht. Het gebied is beroemd om zijn witte krijtrotsen, brede zandstranden en groene natuur. Nou, dat ken ik ook enigszins. En Frankrijk is wat dat betreft zeer, zeer gevarieerd. Je kan wat dat betreft alle kanten uit. Maar die opaalkust is relatief onbekend. Nou, je kent wel de krijtrotsen. Die ken je ook in Engeland. Dat ligt zo'n beetje tegenover elkaar. Daar loopt een ferry en van alles nog meer. Maar er is ook prachtige natuur en zoals gezegd mooi lichtval. We gaan luisteren naar een lied, een ode aan deze prachtige streek. Dat wordt gezongen door Jean-Claude Darnal. En uiteraard op zijn Frans La Côte d'Opale. Speciaal verzoek van Antoine L'Agriculteur. Dan moeten we wel even de zaak hier goed regelen. Want anders dan krijgen we het verkeerde liedje. Nou, dan komt hij alsnog. Jean-Claude Darnal, La Côte d'Opale.

Ja, het kan niet op bij deze meneer. Dario G uit 1998 met Carnaval de Paris in een radio mix. Daarvoor hoorde je Remember Saint-Tropez met Easy Project. En we gaan eruit met Sur la Route van de Palmas. Zometeen na het nieuws nog een extra uurtje tot 11 uur. Silhouette. En daaronder Escapade nummer 21. Tot straks. Oh.

0: nieuws van 10 uur.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De ME is aanwezig in het centrum van Rotterdam, waar een Kitty Kottie feest aan de gang is. De aanwezigheid van de politie is uit voorzorg, laat de politie weten. Er zijn meerdere kleine incidenten geweest. Zo zijn er 2 mensen aangehouden voor wapenbezit. De 2 vielen op omdat ze in een Ajax-shirt op het Schouwburgplein liepen. 1 van hen droeg een mes, de ander had een vuurwapen bij zich. Dat gooide hij weg voor agenten hem arresteerden. Het wapen bleek geladen. Vandaag is de viering van de afschaffing van de slavernij in het Koninkrijk der Nederlanden, 163 jaar geleden. Het Maastadziekenhuis in Rotterdam is er niet in geslaagd de computerstoring te verhelpen. Daarom zijn ook de patiënten die morgenochtend een afspraak hebben afgebeld. Ook de spoedeisende hulp is morgenochtend nog dicht. Dialysepatiënten kunnen wel terecht, net als mensen die behandeld worden aan kanker. Het Maastadziekenhuis kan nog niet zeggen of de afspraken morgenmiddag wel door kunnen gaan. De storing in het Maastad ontstond na een test met de noodstroom afgelopen nacht. De bezuinigingen op de zorg voor ouderen en gehandicapten zijn van de baan. Minister Sterk zegt dat ze toch geld heeft gevonden om de zorg de komende 5 jaar te laten groeien met 2-3%. Het kabinet was van plan om minder extra geld uit te trekken voor de zorg, maar de Tweede Kamer was daar fel op tegen. Sterk schrijft nu in een brief aan de Kamer dat bezuinigingen bij nader inzien niet nodig zijn. Maar ruimte voor meer geld is er niet, zegt Sterk. Later moet duidelijk worden of de Tweede Kamer en de sector het met de minister eens zijn. De Verenigde Staten overwegen NAVO-landen die hun defensiebudgetten volgens afspraak verhogen te belonen. Dat heeft de Amerikaanse NAVO-ambassadeur gezegd, voorafgaand aan de NAVO-top in Turkije. De VS denkt aan voorrang bij bestellingen van defensiecapaciteit of een langere ontmoeting met Amerikaanse leiders. Tijdens de NAVO-top van Den Haag vorig jaar is afgesproken dat NAVO-landen hun defensiebudget binnen 10 jaar opschroeven naar 5% van het nationaal inkomen. Een deel daarvan mag naar zaken als cyberveiligheid, infrastructuur en weerbaarheid. De Verenigde Staten noemen Nederland als voorbeeld voor landen die nog achterblijven, zoals Tsjechië, Spanje en Slovenië. Het weer vanavond en vannacht is helder, droog. Het koelt af tot 16 graden. Morgen toenemende bewolking en lichte regen. In de loop van de middag wordt het dan wel weer droog. Zien we ook de zon weer terug en dan wordt het 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker.
6: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental. De verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus

0: 95.7 en 105 FM.
1: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
0: Silhouette.
1: Drechtstad FM.
2: Aan de hand van een willekeurig gekozen thema worden de contouren zichtbaar van een nieuwe dag. Silhouette, een muziekprogramma van vandaag. Terugblikkend op toen met het zicht op morgen. Iedere woensdagavond van 9 tot 11. Samenstelling en presentatie, Koos van Wijngaarden.

Au Plein uit Canada, uit Montreal om precies te zijn. Franstalig en Engels spreken ze daar, beide talen. En dat zingen deze mensen. Simple Plan featuring Marie Mai. En daarvoor heel, heel erg mooi, vind ik persoonlijk. Het komt uit de film Le Roi Danse. Ja, je moet, ik zal even kort inleiden. Je moet eigenlijk echt voor die film gaan zitten. Want als je in eerste instantie, laten we zeggen, de eerste 20 minuten denk je, waar zit ik naar te kijken in vredesnaam? Maar fantastisch acteerwerk. Maar het gaat hier om de muziek van die meneer Jean-Baptiste Lully. Dat is een Italiaan die naar Frankrijk vluchtte of ging. Kwam terecht aan het hof van Lodewijk de XIV en werd daar een soort van vertrouweling. En ging daar over de muziek. Nou, die muziek was voor de koning, die Louis XIV, was dat zeer belangrijk. Dus die had een behoorlijk forse functie daar. Een flinke vinger in de pap. Dit stuk wat je net hoorde daarvoor, voor Simple Plan, dat is een klassiek stuk uit 1681, heeft hij geschreven, Jean-Baptiste Lully. En dat wordt gebruikt in die film Le Roi Danse uit 2000. Een enorme aanrader. We gaan even door, want ik kan nog wel de hele film gaan beschrijven. Dat gaan we niet doen. Daarvoor hoorde je Charlotte Hazen uit Nederland, bijgestaan door Café des Chansons. En het prachtige Mon enfance. Nou goed, we zijn weer terug. We zijn weer op schema. Escapade 21 van woensdag 1 juli 2026 onder de vlag van Silhouette 310, de B-kant. We gaan wat anders doen. Totaal anders. We gaan luisteren naar de zangeres Corinne. En die heeft een lied gemaakt dat heet L'amour. Het meest populaire onderwerp als je praat over chansons. Hier is Corinne.

Akane cet été. Eddie Michel en Zelia Duncan. Prachtig, prachtig, prachtig. En het klinkt als een klok, deze man. Ik weet niet of hij nog leeft. Volgens mij is dit opnieuw opgenomen op de een of andere manier. Dat weet ik niet zeker, moet ik nakijken. Maar als hij nog leeft, dan is hij op hoge leeftijd. Die Zelia Duncan, die ken ik niet. Maar de combinatie, die doet het hem. Daarvoor Daniel Balavoine en Victor Lemazne. Met Sauvé l'amour. En daarvoor ook prachtig Herman en Gaëtan Boucher van Veen. Het echtpaar van Veen. Met Cessa. De echtgenote van Herman van Veen is een Française. En daarvoor Corinne met L'amour. En dan zijn we inmiddels 10:30 gepasseerd op Drechtstad FM en Atos Radio. Je luistert naar Silhouette, de B-kant. En in specifiek Escapade nummer 21 met het lijntje richting Frankrijk. Nou, dat lukt aardig vanavond. Ik heb ontzettend veel aanbod aan materiaal wat hier ligt op cd. Hier op de computer, dus dat komt allemaal goed. We gaan blijven nog eventjes in Zuid-Frankrijk, want het laatste liedje ging over Cannes. We gaan even wat laten horen met betrekking tot de omgeving daar. La Riviera, de Côte d'Azur. Hier is Yana.

Mooie muziek van Yana en La Riviera. En het album komt uit 2025 en het heet Parfaitement Imparfaite. Ja, hoe mooie titel. Hoe kun je het verzinnen? Nou, dat past wel een beetje bij deze dame. We gaan richting Parijs. Dat doen we met de band Montmartre en het nummer Oh Ma

Heerlijke muziek past goed bij het jaartij waarin we zitten. De zomer, Montmartre, oh ma belle. En dat komt uit 2009. Ja, en dan hoorde ik gisteren bij De Praatpaal, helemaal aan het einde, een band die ik niet kende, wel van naam, maar niet van muziek. En dat werd helaas een beetje afgebroken. Maar dat gaan we even goed maken. Dat doen we met de band Gare du Nord Summertime. Het overbekende Summertime. Love for lunch. Hier is Gare du Nord.

Heerlijke muziek, Gare du Nord, Summertime. Ik was in 2015 met mijn vrouw in Parijs. En daar kwamen we aan op Gare du Nord. En dan gingen we naar het hotel Le Terminus. En dat betekent eindpunt. Nou, dan weet je het wel, met zicht op Montmartre. Nou, het kwam allemaal voorbij vandaag. En het houdt niet op, want we gaan door met Corine nogmaals. Il fait chaud. Oftewel, het is warm.

Il fait chaud. Gelukkig is het minder warm de laatste dagen. Maar het volgende nummer doet daar nog een schepje bovenop. Ik draaide op kant 1 Carnaval de Paris van Dario G. uit 1998. Ik wil eigenlijk draaien de 12-inch mix. En die heb ik gevonden. Daar komt-ie nog een keer.

Het zit erop. Ja, nummer escapade nummer 21 van 1 juli 2026. De eerste woensdag van de nieuwe maand. In dit geval juli 2026. Voor de Rechtsstaat FM en Atos Radio. Nou, het was een, al zeg ik het zelf, een spektakel. In de zin dat het weer alle kanten op ging. En we gaan er heel rustig en instrumentaal uit. Met een nummer van een meneer die heet Martin Lima. De volgende escapade zit eraan te komen voor 5 augustus van de volgende maand dus. En anders aanstaande woensdag weer een normaal reguliere Silhouette nummer 311 wordt dat. Het was leuk, het was gezellig en ik hoop dat dat aan de andere kant ook zo bevallen is. Ik wil in ieder geval iedereen nog wel trusten wensen. Bedankt voor het luisteren en tot een volgende keer. Hier is Martin Lima met Le Papillon.

0: Maurice Vermeter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De ME is aanwezig in het centrum van Rotterdam waar een kitty-kottyfeest aan de gang is. De aanwezigheid van de politie is uit voorzorg, laat de politie weten. Er zijn meerdere kleine incidenten geweest. Zo zijn er 2 mensen aangehouden voor wapenbezit. De 2 vielen op omdat ze in een Ajax-shirt op het Schouwburgplein liepen. 1 van hen droeg een mes, de ander had een vuurwapen bij zich. Dat gooide hij weg voor agenten hem arresteerden. Het wapen bleek geladen. Vandaag is de viering van de afschaffing van de slavernij in het Koninkrijk der Nederlanden, 163 jaar geleden. Het Maastadziekenhuis in Rotterdam is er niet in geslaagd de computerstoring te verhelpen. Daarom zijn ook de patiënten die morgenochtend een afspraak hebben afgebeld. Ook de spoedeisende hulp is morgenochtend nog dicht. Dialysepatiënten kunnen wel terecht, net als mensen die behandeld worden aan kanker. Het Maastadziekenhuis kan nog niet zeggen of de afspraken morgenmiddag wel door kunnen gaan. De storing in het Maastad ontstond na een test met de noodstroom afgelopen nacht. De bezuinigingen op de zorg voor ouderen en gehandicapten zijn van de baan. Minister Sterk zegt dat ze toch geld heeft gevonden om de zorg de komende 5 jaar te laten groeien met 2-3%. Het kabinet was van plan om minder extra geld uit te trekken voor de zorg, maar de Tweede Kamer was daar fel op tegen. Sterk schrijft nu in een brief aan de Kamer dat bezuinigingen bij nader inzien niet nodig zijn. Maar ruimte voor meer geld is er niet, zegt Sterk. Later moet duidelijk worden of de Tweede Kamer en de sector het met de minister eens zijn. De Verenigde Staten overwegen NAVO-landen die hun defensiebudgetten volgens afspraak verhogen te belonen. Dat heeft de Amerikaanse NAVO-ambassadeur gezegd, voorafgaand aan de NAVO-top in Turkije. De VS denkt aan voorrang bij bestellingen van defensiecapaciteit of een langere ontmoeting met Amerikaanse leiders. Tijdens de NAVO-top van Den Haag vorig jaar is afgesproken dat NAVO-landen hun defensiebudget binnen 10 jaar opschroeven naar 5% van het nationaal inkomen. Een deel daarvan mag naar zaken als cyberveiligheid, infrastructuur en weerbaarheid. De Verenigde Staten noemen Nederland als voorbeeld voor landen die nog achterblijven, zoals Tsjechië, Spanje en Slovenië. Het weer vanavond en vannacht is helder, droog. Het koelt af tot 16 graden. Morgen toenemende bewolking en lichte regen. In de loop van de middag wordt het dan wel weer droog. Zien we ook de zon weer terug en dan wordt het 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
2: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
3: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
1: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
4: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker.
5: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental. De verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
7: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
8: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
7: De late avond.

0: Een van die mooie antieke nummers hier bij de late avond om de show mee te beginnen. Och, wat een prachtige herinnering. UB40, Red Red Wine.
1: Op middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen.
0: Goedenavond. Fijn dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van de late avond. Ook vanavond weer prachtige muziek op deze zomerse avond. Ja, dus... Ja, zomersavonden zijn in Nederland natuurlijk heel afwisselend. Hè? Je hebt er een met onweer, je hebt er een met regen, maar ook met ja, heel veel warmte. Nou ja, dat dus. Wat gaan we doen in de show? Nou, lekkere muziek draaien bijvoorbeeld, maar ook een paar leuke onderwerpen behandelen. Bijvoorbeeld, we gaan praten met Rudy de Jonge over wat hem bezighoudt. Nou, en dat is heel wat hoor. Luister zo mee. En Han van der Horst is ook weer van de partij. We vergeten van alles, zegt hij. Ook code rood van de afgelopen week. Ja, opeens zijn we het allemaal weer vergeten. Want wie weet het nog van ja, de effecten van corona. Ja, er zijn actiegroepen die daar van alles van vinden en zo. Maar echt, wat weet jij er nog van? Je bent het zo weer vergeten. En we hebben een laatste gesprek met een ja, prachtige... met iemand met een prachtige naam. Michalina heet ze. En zij gaat vertellen over wat haar zo al beweegt. Dus er is alle reden om lekker te blijven luisteren naar jouw laatste...

0: trillen. Een prachtig nummer van Sophia Kruithof. Prachtig, Universe. En de mama's en de papa's hoor je voor mijn Monday, Monday. Tijd voor ons eerste onderwerp in de show. Hier is mijn collega Herman de Bruin.
1: Mijn gast in de studio is Rudy de Jonge. Hij is de drijvende kracht achter Dutch Adaptives. En wat dat is, dat ga ik hem vragen. Dutch Adaptive, Rudy, welkom overigens.
2: Ja, dank je.
1: Ja, dat zijn mensen die wel willen sporten, maar daar wat moeilijkheden bij ondervinden, zeg ik maar even.
2: Ja, nou, ja, het is ontstaan met een groepje fanatiekelingen. Dus allemaal crossfitters. Mensen met verschillende handicaps die dan voor zichzelf manieren hebben gevonden om gewoon mee te doen. Mm-hmm. En samen met hen motiveren we inderdaad mensen die dan bijvoorbeeld ineens beperkt raken en denken van, hey, bijvoorbeeld ik ben mijn been verloren. Ik kan niet meer hardlopen of ik kan niet meer sporten. Dan laten wij juist zien met onze community dat er veel meer mogelijkheden zijn dan dat ze vaak zelf denken.
1: Ja, ja. Kijken naar wat wel kan en niet wat niet kan.
2: Vooral dat. Vooral dat, focussen op wat wel kan. Ja,
1: ja, ja. Ja. Je bent er zelf ook bij betrokken, ja. Want je hebt zelf ook een handicap.
2: Klopt, ja. Ja. Ik mis mijn linker onderarm. Ik ben zo geboren. Ja.
1: Maar wel ontzettend aan het sporten.
2: Ja, of vanaf van jongs af aan. Ik heb ook heel veel verschillende sporten gedaan.
1: Want je hebt die handicap altijd gehad?
2: Altijd gehad, ja.
1: Maar ja, dan denk ik, ja, dan ga je sporten. Dan denk je eerst niet van, ja, maar dat kan niet.

0: Ja, vanaf de basisschool heb ik al een enorme bewijsdrang gekregen.
1: Dat zat bij je in.
0: Ja, dat begon al met, ik noem maar wat, met gym, met touwklimmen. Dan, ja, dat was voor mij moeilijker. Of met ringzwaaien. En ik deed er dan echt alles aan om dan gewoon mee te kunnen doen.
1: Ja.
0: En ik denk vanaf die met die drive heb ik ook al die verschillende sporten gedaan.
1: Ja. Nou, ik kan me voorstellen dat mensen nu denken, ja, dat is mooi gezegd. Maar hoe doet hij dat dan met één hand die hij kan gebruiken en die andere hand is onbruikbaar? Of wel te gebruiken?
0: Ja, soms kan ik hem wel gebruiken.
1: Want het is een kunsthand, hè? Zeg maar even netjes.
0: Een kunstarm, maar vaak kunstarm. Met sport gebruik ik mijn prothese niet.
1: Nee?
0: Nee, dus nee. En ik ben bijvoorbeeld een wedstrijdvechter geweest. En dus ik had dan een kort torstompje, maar ik kon nog wel hoeken en opstoten geven. En het was niet altijd een nadeel. Je hebt sowieso altijd het publiek mee. Want die zijn toch altijd voor de underdog, zal ik maar zeggen.
1: Ja, dat
0: en
1: dat
0: voor een tegenstander was het ook vreemd. Ja, dus ja, ze kennen dat niet.
1: En motivatie. Ik denk dat dat ook een heel grote rol speelt.
0: Ja.
1: Je bent betrokken in het Westland, maar ook in Vlaardingen. Want de wethouder in Vlaardingen die heeft je geprezen om wat je doet allemaal, begreep ik.
0: Ja, klopt. En ik ben ook echt wel de gemeente Vlaardingen enorm dankbaar. Omdat we wilden met de stichting toch wel een nieuwe start maken. En we hadden nog geen ambistatus, nog geen website. En dan heb je echt een gemeente nodig die dan zegt van, goh, wij geloven in je. En wij willen hier in investeren. En dat gaf net dat setje om dan een impact te kunnen maken. En daar zijn we de gemeente Vlaardingen dankbaar voor. Want het was niet overal even makkelijk. Want ja, je stuurt dan via je Gmail een mailtje. En dan denken ze van, ja, dat komt ook niet echt professioneel.
1: Het zal wel.
0: Ja. En inmiddels hebben we nu een ambi-status. En
1: Ik krijg ook een briefje naar me toegeschoven. Er staat onderscheidingen op.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Daar
0: ja.
1: weet je ook meer van.
0: Ja, dus ik ben tijdens afgelopen jaar met de wereldkampioenschap Hyrox ben ik tweede geworden van de wereld.
1: Dat is dus Dutch Adaptives. En ja, mensen die daarmee bezig zijn, wordt het altijd steeds meer? Is het meer geaccepteerd?
0: Ja, dus met dank ook van de gemeente Vlaardingen, nu we een website hebben, begint onze community echt sterk te groeien. En dat is echt geweldig, want achter iedere atleet zit een geweldig verhaal van veerkracht. Ja. En dat steekt elkaar aan.
1: Mensen die meer willen weten? Sociale websites, sociale media?
0: Ja, www.dutchadaptives.com. En via onze website kom je ook terecht bij ons op de social media. En dan kan je voor al je vragen terecht.
1: Oké, en als je dan ergens naartoe wil, dan kunnen jullie dat ook begeleiden en ondersteunen. Als dat
0: goed. 100%.
1: Ja, want mensen zijn ook bereikbaar voor jullie.
0: Ja.
1: Duidelijk hoe dat allemaal zit. Een prachtig instrument om mensen mee te laten sporten. Ook als ze zelf soms denken dat het moeilijk gaat of meestal niet kan zelfs. Rudy de Jonge, drijvende kracht achter Dutch Adaptives. Dank voor het gesprek.
0: Ja, dank je.
1: En heel veel succes met wat je allemaal doet.
2: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en

Never fail.

volgende nummer. Ja, grote hit voor Tom Waits. En Gavin Bryars. Jesus Blood Never Failed Me Yet. En dan voor Denise Emmer met Alouette. Allemaal in de late avond. Over een paar minuten al. Een column van Han van Horst, zoals iedere week. Han heeft het over de vergeetachtigheid van mensen. En hij denkt dat we de hittegolf van vorige week al lang weer vergeten zijn. Ja, code rood, het beklijft niet, zou je kunnen zeggen. Je hoort het zo meteen naar deze prachtige van Alan Parsons Project, Old and Wise.

0: Dit is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst.
1: Lieve mensen, is de hitte bij u al het huis uit? Bij mij blijft die altijd nog dagen hangen. Dat is ook niet zo gek. Een steen die een tijdje in het vuur heeft gelegen is ook nog urenlang warm. Hoe dan ook, als we verkoeling zoeken, kunnen we die weer op het balkon, in de tuin of op straat vinden. Want daar is het gewoon lekker. Zeker na donker. Verleden week was het andere koek. De media bereidde ons voor op een ongekende hittegolf. Die kon ons leven in gevaar brengen, zo klonken de waarschuwende stemmen op radio en tv. Het zou heel erg worden, misschien wel 40 graden. En verdraaid, dat is nog bijna gebeurd ook. Het weer trakteerde ons op een paar plaknachten. Op straat heerste overdag tropische temperaturen en de zon toonde zich van zijn vijandigste kant. Ik ken dit weer wel. Het is net Manila, zei ik tegen Jan en alle man als ik wilde opscheppen en de bereisde roel uithangen. Het was ook net Manila. Met dit verschil dat dergelijke temperaturen daar elke dag bereikt worden. Er zit niet zoveel variatie in het weer van die tropische stad, behalve als er een verwoestende tyfoon aankomt. Voor ons waren de hoge temperaturen van verleden week juist wel iets bijzonders. Aan de andere kant, ik ben het ook alweer behoorlijk aan het vergeten en ik denk dat dat voor heel veel mensen geldt. Code rood vanwege hoge temperaturen vervaagt snel in onze herinneringen. En niet alleen bij mij, ook bij u. Dat weet ik zeker. U hebt nog een vaag beeld van de hitte en over een paar dagen is alles vergeten. Of kunt u nog precies vertellen wat voor weer het verleden jaar om deze tijd was? Daar hebben we met z'n allen geen idee meer van. Dat moet je echt opzoeken. De 29 juni 2025 was een wolkeloze dag met tropische temperaturen. Van 30 juni tot 2 juli gold code oranje in het zuidoosten vanwege de extreme hitte. In het Limburgse Beek werd 39 graden gemeten. Van 11 tot 15 augustus volgde een tweede hittegolf met tropische temperatuur. Ja, heb ik gelijk of niet? We vergeten het weer snel. Hetzelfde geldt trouwens voor ziektes. Rond het einde van de Eerste Wereldoorlog woedde een pandemie die COVID volstrekt in de schaduw stelde. De naam was Spaanse griep. En er stierven net zoveel mensen aan als aan de oorlogshandelingen van de 4 jaren daarvoor. In Nederland vielen meer dan 20.000 slachtoffers. Ongeveer net zoveel als tijdens de hongerwinter. Toch maakte Spaanse griep geen deel uit van ons collectieve geheugen. Net zo min trouwens als de 50.000 dienstplichtige Nederlandse jonge mannen die niet meer terugkeerden van Napoleons noodlottige tocht naar Rusland. Er is geen enkel gedenkteken voor hen te vinden. Nergens in heel het land niet. Ik heb dat altijd heel vreemd gevonden. Maar nu denk ik er toch anders over. Corona heeft ons leven haast 2 jaar op slot gedraaid. Toch denken we daar over het algemeen nooit meer aan terug. We zijn het vergeten. Niet alleen de burgers, maar ook de overheid, die nauwelijks geleerd heeft van de epidemie. De parlementaire enquête die nu wordt gehouden trekt alleen de aandacht van politieke junkies. En het gaat niet zozeer over wat er toen gebeurd is, als wel over de vraag hoe de opgeroepen ministers, virologen, artsen enzovoorts zich eruit wisten te draaien. Zo kreeg Rutte veel lof voor de gehaaide manier waarop hij steeds van onderwerp wist te veranderen, zodat de enquêtecommissie geen vat op hem kreeg. Covid? Wat is dat? Code rood? Hoe zat dat ook alweer? Om uw geheugen op te frissen, in ieder geval wat betreft de warmte die we achter de rug hebben, hier bezinkt haar tropische land, live van het strand. Je voelt de hitte.
2: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

past wel een beetje bij de weersomstandigheden van de afgelopen weken. De donder rolt Rob de Nijs hier in Late Avond. En Sergio Mendes en Brazil 77 en País Tropical. Speciaal voor Han van der Horst. Die vond het wel passen bij zijn bijdrage. Over een paar minuten gaan we praten met Michalina. Zij is kunstenares en deelnemer aan Kunst Werkt. Wat doet ze zoal? Je hoort dat over een paar minuten hier. Na Laura Jansen en Single Girls.

0: Michalina Malolepsja is kunstenaar en ze sloot zich eind 2024 aan bij Kunst Werkt in Schiedam. Hoe verging het haar? Nou, we gaan het vragen. Je kwam in 2024 bij Kunst Werkt. Eventjes schot voor de boeg, wat is dat ook weer, Kunst Werkt?
1: Kunst Werkt is een kunstenaarcollectief uit Schiedam.
0: Samenwerken kunstenaars dan aan exposities?
1: Aan expositie, maar ook uitwisseling. En veel verschillende projecten, ook kunstenaars-stadsprojecten. Dus we doen best veel.
0: Misschien ook elkaar wel inspireren?
1: Ja, tuurlijk wel, altijd. Ja. Ja, het is een groep heel leuke mensen. Die zijn heel open, ook heel breed te denken. En die maken verschillende kunst met gebruiken verschillende technieken. Dus met heel veel mogelijkheden.
0: Nou, intussen zijn we anderhalf jaar verder. Ik ben heel benieuwd hoe het jou vergaan is. Laten we even bij de start beginnen. Wat was je eerste werk daar?
1: Ja, vorige keer mocht ik samen doen met andere kunstenaars aan Nieuwe Impuls.
0: Ja.
1: De nieuwe leden van de Kunst Werkt. En daarna met expositie Wedergeboorte.
0: Wat voor techniek gebruik je?
1: Toen was ik bezig met heel veel lino's maken. Maar ja, anderhalf jaar geleden was ik alleen maar lino's aan het maken. Maar door die tijd had ik zo'n idee. Misschien wil ik meer dan dat. Ik wilde altijd meer ruimtelijke of conceptuele werk maken. Dus ja, ik ontwikkel mezelf de hele tijd. Ik ben begonnen aan ruimtelijk werk. En nu is een van mijn werken te zien tijdens de expositie Binnenvaart in Kunst Werkt. Ja, en ik wil natuurlijk meer van dat soort werken maken. Ik ben ook begonnen aan meer conceptuele werk. Deze keer ga ik te zien werk die is helemaal geschreven. En ik citeer daar allemaal nieuwstitels van de afgelopen jaren.
0: Conceptueel wil toch zeggen, het idee is eigenlijk belangrijker dan het werk op zich.
1: Ja, het idee is belangrijker dan werk op zich, ja.
0: En welk idee wilde je naar voren brengen? Of ging het gewoon over het nieuws in de wereld? Of,
1: Het gaat over hoe we zijn eigenlijk gebombardeerd met allemaal berichten. Met allemaal nieuws van die zijn rondom ons. Maar ik heb ook daar een blanke ruimte gelaten. Dat wil zeggen dat je moet keren naar jezelf, naar binnen. En je grenzen opbouwen. En kijken wat wil je binnenlaten en wat wil je niet binnenlaten.
0: Nou, dat is wel een heel actueel onderwerp. Hè, met alle verboden en regels die er komen over TikTok. En over wat er allemaal binnenkomt, vooral bij de jeugd. Mooi. Waar heb je ze al geëxposeerd de afgelopen tijd?
1: De nieuwe werk tijdens de expositie Binnenvaart.
0: Dat is wel een heel actueel onderwerp. Hè, met alle verboden en regels die er komen over TikTok. En over wat er allemaal binnenkomt, vooral bij de jeugd. Mooi. Waar heb je ze al geëxposeerd de afgelopen tijd?
1: De nieuwe werken ga ik nu exposeren tijdens de expositie Binnenvaart. Als het gaat over mijn anderhalf jaar in Kunst Werkt, dan hebben we best veel geëxposeerd. Ook met mijn collega's was ik in Parijs. En de kunstenaars uit Parijs zijn hier gekomen.
0: Mooi.
1: Ja, en ik heb ook geëxposeerd zelfs in Amsterdam. Heb ik geëxposeerd in Alsmeer tijdens de expositie Poolse Passie in Art Flower Museum.
0: Poolse Passie, want je komt uit Polen oorspronkelijk.
1: Ik kom uit Polen oorspronkelijk, ja. En dan vind ik ook heel leuk om wat projecten te doen bij met Poolse gemeenschap of met Poolse kunstenaars.
0: En is daar iets kenmerkends aan dat je zegt, nou, dat is nou typisch de Poolse passie?
1: Weet ik niet. Het is heel moeilijk te zeggen. Ik denk dat kunst is een soort van internationale beroep. Elkaar gewoon inspireren.
0: Het heeft niets met heimwee te maken of het Poolse gevoel nog even naar boven laten borrelen.
1: Het is Poolse gevoel. We zijn misschien wat meer melancholisch dan Nederlanders. En dat kan je wel in onze kunst zien. denk ik.
0: Nou, dat is interessant om te horen. Je geeft ook workshops, maar die zijn heel druk bezet. Dus als we daar meer over willen weten, kunnen we bij Kunstwerkt terecht, denk ik.
1: Eigenlijk bij Kunstwerkt geef ik een workshop tijdens de expositie Binnenvaart. Maar normaal gesproken geef ik workshops via Grafisch Atelier Minnig in Rotterdam.
0: Grafisch Atelier Minnig in Rotterdam?
1: Ja.
0: Oké, nou, heel hartelijk bedankt. Dankjewel, Michalina Malolepsja, voor deze update over jouw ontwikkeling van de laatste anderhalf jaar. Hartelijk bedankt.
2: Tot middernacht, de late avond.

Geweldig nummer van de Rolling Stones, Angie. Alweer 100 jaar geleden gemaakt. Ongelooflijk. En dat in de late avond. Aan het einde van de show, want de tijd is gevlogen. Het is weer voorbij. Dankjewel trouwens, Tera, voor je bijdrage vandaag. Dat moet ik nog even vertellen. Morgen is er natuurlijk weer een late avond. Dan ben ik hier weer. Ja, het houdt niet op, hè, zal ik maar zeggen. In deze vakantietijd. En dan heb ik wederom weer prachtige muziek voor je in aanbieding. En leuke onderwerpen. Dus luister dan vooral weer. Dus morgen ook trouwens een mooi reportage van Jeroen van Gent, onze razende verslaggever. Want die gaat regelmatig de straat op met zijn blauwe microfoon en vraagt u dan van alles. Nou, morgen hoort u hier in de show de resultaten. Tot besluit van de show Michael Jackson en Man in the Mirror. Man in the Mirror. Dat komt goed uit, want zo meteen gaan we natuurlijk met z'n allen even in de spiegel kijken bij tanden poetsen. Ik wens je nog een mooie nacht, prachtige dromen. En als je gaat werken en blijft werken, in dat geval wens ik je een hele goede wacht.

0: Maurice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De ME is aanwezig in het centrum van Rotterdam waar een kitty-kottyfeest aan de gang is. De aanwezigheid van de politie is uit voorzorg, laat de politie weten. Er zijn meerdere kleine incidenten geweest. Zo zijn er 2 mensen aangehouden voor wapenbezit. De 2 vielen op omdat ze in een Ajax-shirt op het Schouwburgplein liepen. 1 van hen droeg een mes, de ander had een vuurwapen bij zich. Dat gooide hij weg voor agenten hem arresteerden. Het wapen bleek geladen. Vandaag is de viering van de afschaffing van de slavernij in het Koninkrijk der Nederlanden, 163 jaar geleden. Het Maastadziekenhuis in Rotterdam is er niet in geslaagd de computerstoring te verhelpen. Daarom zijn ook de patiënten die morgenochtend een afspraak hebben afgebeld. Ook de spoedeisende hulp is morgenochtend nog dicht. Dialysepatiënten kunnen wel terecht, net als mensen die behandeld worden aan kanker. Het Maastadziekenhuis kan nog niet zeggen of de afspraken morgenmiddag wel door kunnen gaan. De storing in het Maastad ontstond na een test met de noodstroom afgelopen nacht. De bezuiniging op de zorg voor ouderen en gehandicapten zijn van de baan. Minister Sterk zegt dat ze toch geld heeft gevonden om de zorg de komende 5 jaar te laten groeien met 2-3%. Het kabinet was van plan om minder extra geld uit te trekken voor de zorg, maar de Tweede Kamer was daar fel op tegen. Sterk schrijft nu in een brief aan de Kamer dat bezuinigingen bij nader inzien niet nodig zijn. Maar ruimte voor meer geld is er niet, zegt Sterk. Later moet duidelijk worden of de Tweede Kamer en de sector het met de minister eens zijn. De Verenigde Staten overwegen NAVO-landen die hun defensiebudgetten volgens afspraak verhogen te belonen. Dat heeft de Amerikaanse NAVO-ambassadeur gezegd, voorafgaand aan de NAVO-top in Turkije. De VS denkt aan voorrang bij bestellingen van defensiecapaciteit of een langere ontmoeting met Amerikaanse leiders. Tijdens de NAVO-top van Den Haag vorig jaar is afgesproken dat NAVO-landen hun defensiebudget binnen 10 jaar opschroeven naar 5% van het nationaal inkomen. Een deel daarvan mag naar zaken als cyberveiligheid, infrastructuur en weerbaarheid. De Verenigde Staten noemen Nederland als voorbeeld voor landen die nog achterblijven, zoals Tsjechië, Spanje en Slovenië. Het weer vanavond en vannacht is helder, droog. Het koelt af tot 16 graden. Morgen toenemende bewolking en lichte regen. In de loop van de middag wordt het dan wel weer droog. Zien we ook de zon weer terug en dan wordt het 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7.

0: 1 uur.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De ME is aanwezig in het centrum van Rotterdam, waar een kitty-kottyfeest aan de gang is. De aanwezigheid van de politie is uit voorzorg, laat de politie weten. Er zijn meerdere kleine incidenten geweest. Zo zijn er 2 mensen aangehouden voor wapenbezit. De 2 vielen op omdat ze in een Ajax-shirt op het Schouwburgplein liepen. 1 van hen droeg een mes, de ander had een vuurwapen bij zich. Dat gooide hij weg voor agenten hem arresteerden. Het wapen bleek geladen. Vandaag is de viering van de afschaffing van de slavernij in het Koninkrijk der Nederlanden, 163 jaar geleden. Het Maastadziekenhuis in Rotterdam is er niet in geslaagd de computerstoring te verhelpen. Daarom zijn ook de patiënten die morgenochtend een afspraak hebben afgebeld. Ook de spoedeisende hulp is morgenochtend nog dicht. Dialysepatiënten kunnen wel terecht, net als mensen die behandeld worden aan kanker. Het Maastadziekenhuis kan nog niet zeggen of de afspraken morgenmiddag wel door kunnen gaan. De storing in het Maastad ontstond na een test met de noodstroom afgelopen nacht. De bezuinigingen op de zorg voor ouderen en gehandicapten zijn van de baan. Minister Sterk zegt dat ze toch geld heeft gevonden om de zorg de komende 5 jaar te laten groeien met 2-3%. Het kabinet was van plan om minder extra geld uit te trekken voor de zorg, maar de Tweede Kamer was daar fel op tegen. Sterk schrijft nu in een brief aan de Kamer dat bezuinigingen bij nader inzien niet nodig zijn. Maar ruimte voor meer geld is er niet, zegt Sterk. Later moet duidelijk worden of de Tweede Kamer en de sector het met de minister eens zijn. De Verenigde Staten overwegen NAVO-landen die hun defensiebudgetten volgens afspraak verhogen te belonen. Dat heeft de Amerikaanse NAVO-ambassadeur gezegd, voorafgaand aan de NAVO-top in Turkije. De VS denkt aan voorrang bij bestellingen van defensiecapaciteit of een langere ontmoeting met Amerikaanse leiders. Tijdens de NAVO-top van Den Haag vorig jaar is afgesproken dat NAVO-landen hun defensiebudget binnen 10 jaar opschroeven naar 5% van het nationaal inkomen. Een deel daarvan mag naar zaken als cyberveiligheid, infrastructuur en weerbaarheid. De Verenigde Staten noemen Nederland als voorbeeld voor landen die nog achterblijven, zoals Tsjechië, Spanje en Slovenië. Het weer vanavond en vannacht is helder, droog. Het koelt af tot 16 graden. Morgen toenemende bewolking en lichte regen. In de loop van de middag wordt het dan wel weer droog. Zien we ook de zon weer terug en dan wordt het 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7.

ben Alice Vermeter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De ME is aanwezig in het centrum van Rotterdam waar een Kitty Kottie feest aan de gang is. De aanwezigheid van de politie is uit voorzorg, laat de politie weten. Er zijn meerdere kleine incidenten geweest. Zo zijn er 2 mensen aangehouden voor wapenbezit. De 2 vielen op omdat ze in een Ajax-shirt op het Schouwburgplein liepen. 1 van hen droeg een mes, de ander had een vuurwapen bij zich. Dat gooide hij weg voor agenten hem arresteerden. Het wapen bleek geladen.